Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, voor brons tegen Australië. Die match start om 1 uur deze middag. En de Belgian Cats, de Belgische basketbalvrouwen, hebben hun voorlaatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen van Japan. De Cats haalden het in Oostende na een spannende wedstrijd met 78-77. Zondag spelen de Cats opnieuw tegen Japan voor hun laatste oefenmatch. Het WK begint volgende week vrijdag. Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking in het noordwesten toe en kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minima vannacht rond 13 graden. Straks krijgen we een wisselend bewolkte dag met vooral in de namiddag kans op wat regen en maximaal tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

Opgelet, de politie meldt een spookrijder. Als u rijdt op de E313 Luik Antwerpen in de richting van Antwerpen, dan komt u ter hoogte van Bilse mogelijk een spookrijder tegen. Haal niet in en houd uiterst rechts. Een spookrijder op de E313 Luik Antwerpen in de richting van Antwerpen ter hoogte van Bilse. Ja.

0: Plus 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen die olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Caracas begin dit jaar. De Venezolaanse president Nicolas Maduro werd toen ontvoerd en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodriguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafieus. Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt sinds gisteren een jonge puma op. Die werd begin juli opgemerkt toen ze ergens in Polen in de bossen rondzwierf. Waar ze precies vandaan kwam, blijft een raadsel. Medewerkers van het Natuurhulpcentrum hebben de puma opgehaald en ze zit nu in Oudsbergen. Het Natuurhulpcentrum zoekt nog naar een geschikte permanente thuis, maar tot dan kan de jonge puma opgroeien in Oudsbergen. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Gisterenavond tegen SK Bever was dat. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt Genk naar een gedeelde derde plaats. Speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
1: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.

Vannacht is het droog met op de meeste plaatsen opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en kan er aan zee wat lichte regen of een bui vallen. Minima de komende uren rond 13 graden. Straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag met tegen de namiddag ook kans op regen. En maxima overdag tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. MNL.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hits.
1: Expectation.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen de olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Caracas begin dit jaar. De Venezolaanse president Nicolas Maduro werd toen ontvoerd door de Amerikanen en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodriguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de deal over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafioos. In West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. Een man van 41 kreeg een groot houten bord op zich, vermoedelijk na een windstoot. Hij overleefde de klap niet, nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. Bpost brengt een nieuwe reeks postzegels uit met portretten van oud-atleet Ivo van Damme uit Herend. Bpost doet dat naar aanleiding van de 50ste editie van de Memorial van Damme, de grootste atletiekmeeting van het jaar in ons land. De zegels zijn een eerbetoon aan zowel Ivo als aan de Memorial, zegt Mathieu Goedvrouw van Bpost.
1: Het gaat om een blaadje met 5 postzegels die 5 verschillende portretten tonen van die atleet, van Ivo van Damme, die omkwam bij een ongeluk waarna die Memorial zijn naam kreeg. Je ziet hem in actie, maar ook ontspannen, dus je ziet hem op verschillende manieren. En dat maakt die uitgifte toch wel bijzonder.
0: De Memorial van Damme vindt volgende week vrijdag en zaterdag plaats in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Vannacht meestal droog, met op de meeste plaatsen ook brede opklaringen. De komende uren neemt de bewolking in het noordwesten wel toe en kan er aan zee wat lichte regen of een bui vallen. Minima rond 13 graden. En straks krijgen we dan een wisselend bewolkte dag, met vooral in de namiddag kans op regen en maxima tot 22 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. MNL.

0: Het is 5:00 en heel goedemorgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. VS en Venezuela hebben een akkoord gesloten over olie. President Trump heeft het over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De VS zouden de controle verwerven over ongeveer 1/5 van de totale oliereserves in Venezuela. Amerikaanse bedrijven zullen die olievelden ontwikkelen. Het akkoord komt er na de militaire operatie van de VS in Venezuela begin dit jaar. De president, Nicolas Maduro, werd toen ontvoerd en zit nog altijd vast in de VS. Interim-president Delcy Rodríguez werd met steun van de VS aan de macht gebracht. Zij was nu ook nauw betrokken bij de onderhandelingen over het olieakkoord. Volgens de Venezolaanse oppositie zijn de VS roofzuchtig en mafio's. In West Sussex in het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. Een man van 41 kreeg een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij overleefde de klap niet. Nog 6 andere mensen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen van SK Beveren met 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor en liep in de tweede helft nog verder uit. In de stand springt het naar een gedeelde derde plaats. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg. Nu kon het de nul houden.
1: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen. Dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden. Want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft. Van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee. En dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
0: Het is op de meeste plaatsen droog met opklaringen. De komende uren neemt de bewolking in het noordwesten toe. En kan er aan zee ook wat lichte regen of een bui vallen. Minimaal rond 13 graden. Straks krijgen we een wisselend bewolkte dag. Met tegen de namiddag ook kans op regen. En maximaal tot 22 graden. Zondag, wolken en zon. En ook temperaturen tot 22 graden. Ik wens je nog een heel fijne dag. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franke.
1: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
0: Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen 10.000 migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. Die brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur werd er verwoest. Het bos staat op een UNESCO-lijst voor waardevolle natuurgebieden. Na weken van toezicht beschouwen de hulpdiensten de brand nu officieel als geblust. Het gebied trekt elk jaar zo'n 15 miljoen bezoekers. Sommige delen blijven voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij overleefde die klap niet. Nog 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival, een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de 4e speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
2: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat je vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
0: Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de late namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er opklaringen en zo'n 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Lore Quintelier. In Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan de trein- en metrostations tegen drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel, samen met de gerechtelijke politie. En voor het eerst namen er ook militairen deel aan die controleactie. En dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Franken.
1: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
0: De minister van Binnenlandse Zaken, Quintin, zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor die strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. De Brusselse procureur, Moinil, zei gisteren dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. Zo heeft de federale gerechtelijke politie in Brussel nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is wel al aangeworven, zegt minister Quintin.
2: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Is het genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat we leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
0: In Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 623 doden geteld, zegt de lokale autoriteiten. En er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Door een blokkade van puin en ijs verzamelt zich stroomopwaarts miljoenen liter water. Die natuurlijke dam is erg instabiel en kan elk moment breken. Autoriteiten vrezen dat dat nieuwe overstromingen kan veroorzaken. Omdat het onrustig blijft in de Spaanse enclave Ceuta, heeft de Spaanse regering nu de hulp gevraagd van de Europese grenswacht Frontex. De Spaanse regering wil dat Frontex meehelpt om migranten in Ceuta te controleren en identificeren. En er zijn ook tolken gevraagd. Vorige maand kwamen tienduizenden migranten Ceuta binnen vanuit Marokko. De meeste zijn kort daarna weer vertrokken, maar veel jonge mensen zijn nog achtergebleven. De grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs, is officieel geblust. De brand brak uit op 12 juli. Meer dan 2000 hectare natuur is daar verwoest. Jaarlijks komen er zo'n 15 miljoen mensen het gebied bezoeken. Sommige delen blijven er voorlopig nog dicht voor de veiligheid en voor het herstel van de natuur. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk is een dode gevallen op een festival. In West Sussex kreeg een man van 41 een groot houten bord op zich na een windstoot. Hij heeft die klap niet overleefd. 6 anderen raakten gewond. Het gebeurde op het Big Church Festival. Dat is een christelijk muziekfestival waar duizenden bezoekers naartoe komen. De organisatoren hebben het evenement stilgelegd. En in de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk vlot kunnen winnen van SK Beveren. Genk won thuis met 4-0. Vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen de avond zijn dat buien of onweersbuien. Het wordt tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er opklaringen aan. En zo'n 22 graden. Meer in onze app van VRT Nieuws.
3: Ben je er klaar voor?
4: M&M. Wakker worden met de best songs ever. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
3: Een vers seizoen van M&M Throwback. Elke zaterdag en zondagochtend wakker worden met de best songs ever. En deze past

paar maanden geleden. Jouw officiële helden uit de Teens 500. Justin Bieber, Nicki Minaj. Met deze Beauty and a Beat. 7:07. Op jouw vroege zaterdagochtend. We zijn er weer klaar voor. Een nieuw seizoen van M&M Throwback. Deze zomer hebben we stiekem ook al doorgedaan. Maar dat zijn details. Dat is de deal op de zaterdag en zondagochtend. Dat is dat we samen wakker worden met de best songs ever. En je weet het. Dat is een zeer goede deal. Want we gaan terug naar de Nillies. Naar de Teens. Naar de 80s en 90s. En soms ook met jouw lievelingssong. Dus het gaat allemaal gebeuren hier in M&M Throwback. Maar één deal blijven we zeker maken. Dat is dat jij mij aan het begin van de show laat weten wie er al wakker is met de bakker. Ik wil altijd zeer graag weten dat ik niet voor niks ben opgestaan. Want we pakken het samen vast, hè, die zaterdagochtend. Dus wie is er wakker met de bakker? Een antwoord mag je voorzien op de gebruikelijke plek via de app van M&M. En dat mag met een foto, het mag met een berichtje. Het mag met alles erop en eraan. Want ik ben ook wel benieuwd of we nog altijd met veel vakantiegangers zitten op deze zaterdagochtend. Of dat het toch al vooral richting werken is. En richting school, bijna. Dus laat maar zien, wie is er wakker met de bakker? M&M.

0: Echt met die bliksemschicht op haar gezicht. Lady Gaga met Pokerface.
1: M&M Throwback. Wakker worden met de best songs ever.
0: We zijn weer vertrokken voor een nieuw seizoen. M&M Throwback. Wakker worden met de best songs ever. Dus we gaan terug naar de teens, de nillies, de 90s, de 80s. Alles kan je verwachten hier in deze show. En straks op het einde, in de zin van richting 8 uur, kan jij het hier weer overnemen met Throwback Takeover. Jouw suggestie mag je dan doorduwen in de app van M&M. Dus ik zou zeggen, begin maar al te brainstormen. Dat is altijd een leuk moment natuurlijk om te zien dat er verschillende songs met verschillende verhalen dan gaan binnenkomen. Dus kijk ik nu al naar uit. En straks na 8 uur ook een gloednieuw item in de show. En ook daar heb ik jouw mening zeer hard nodig. Dus je moet op scherp staan op deze zaterdagochtend. We zitten meteen ook in het laatste weekend van augustus en van de zomervakantie. Dat ga ik nog niet te veel benadrukken. Maar gelukkig is het wel weer gevuld met heel veel sport. Zo heb ik het graag, dat weet je. Ik ga je eerst nog eens meenemen naar gisteren, naar de zevende rit van de Vuelta. Met een Wout van Aert die het eerste podiumplekje heeft kunnen veroveren. Een derde plaats daar in de Ronde van Spanje. En meteen ook de groene trui. Dat was misschien wel het grootste doel tot nu toe. Maar ik vond achteraf de reactie van Jarno Widar, die andere jonge Belg die ook aan het meerijden is, echt geniaal. Dat wil ik je niet ontnemen. Het is zijn eerste grote ronde, hij is nog maar 20 jaar. En soms, ja, vanuit de pers, je weet het, daar wordt alles druk gelegd voor het klassement eventueel. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Maar Jarno die is daar helemaal niet zo mee bezig. En hij was precies even beu dat dat een beetje benadrukt werd. En gisteren kwam hij dus als 39ste binnen op 5 minuten. Als je kijkt naar Tadej Pogacar bijvoorbeeld, die op dit moment aan de leiding staat. En daarna, hij was met een collega zoals Porza zo eerlijk. Het is echt geniaal.
2: Ja, maar mij maakt het niet uit dat ik slecht ben.
3: Beetje ontgoocheld toch wel?
2: Nee.
3: Oké. Dat is goed.
2: Jullie maken een klassementsbrenner van mij. Hè? Als jullie mij niet willen geloven, dan is jullie probleem. Hè? Ik ben hier voor een klassement, dus interesseert me ook geen kloten.
0: Rechtuit eerlijk. Heerlijk, die Jarno Widar. Maar goed, vandaag is het dus de achtste rit ondertussen al in de Vuelta. Het is weer tijd voor de sprinters. Dus misschien dat Matthew Brennan een nieuwe kans kan krijgen. Ploeggenoot natuurlijk van Wout van Aert. Je volgt het via Sporza. En natuurlijk ook een groot moment op het WK hockey. De halve finale is niet uitgedraaid voor onze Red Panthers zoals we wouden. Want ze moeten nu spelen voor het brons. Red Panthers tegen Australië. Gaan ze het kunnen maarmaken? Gaan ze die WK-medaille kunnen vastpakken? Het brons toch in die kleine finale. Je gaat het kunnen volgen vanaf 13:45 via VRT Canvas.
4: Like when you said you felt so happy you could die.

0: is er al wakker met de bakker? Een antwoord op die vraag zie ik zeer graag in de app. Echt al veel volk. Echt zalig om te zien. Maar jouw berichtje, jouw foto ook nog altijd meer dan welkom op deze zaterdagochtend.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Zeg lief, weet jij waar we een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
8: Wat was dat?
9: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
8: Flashy.
9: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
10: M&M.

0: zaterdag 29 augustus. Goedemorgen. Dat is normaal gezien ook de verjaardag van Liam Payne. Je weet het, Liam van One Direction, die 2 jaar geleden is gestorven, onverwacht. En ik heb deze week ook een filmpje gezien van de neef van Liam Payne, die voor de eerste keer kon reageren op het overlijden van Liam.
1: He didn't feel very loved, which is ironic for a superstar, because he has a million people plus who love him, but they love Liam Payne. He needs someone to love Liam, if that makes sense.
0: Ja, zij voelde hem niet echt geliefd, ook al, ja, je bent een superster, dus je wordt zo omringd door liefde en fans, maar het is natuurlijk nog iets helemaal anders dan door de mensen waar je heel dichtbij bij staat natuurlijk. Liam Payne, vandaag normaal gezien 33 jaar geworden. One Direction, daarom hier in M&M Throwback nog eens met One Thing. En ondertussen heel veel berichten in die app van M&M. Van Laura onder andere, die stuurt net een nachtshift gedaan onderweg naar huis. Kevin die laat weten, goedemorgen, vandaag nog een lange werkdag en dan volgende week nog 2 dagen en dan eindelijk 2 weken verlof. Dus we gaan erin vliegen. Heidi laat weten, ook zeker wakker. En echt, die foto's van Heidi, stop het. Het is echt met heel veel chocolade, want ze stuurt ook de toog aan het inladen met nieuwe herfstchocolade. Laten we even stilstaan bij het feit dat het nog maar eind augustus is. En toch ligt er herfstchocolade al bij Heidi in de toonbank. Maar zoet, Tim die laat ook weten, goedemorgen, klaar om het laatste weekend met het gezin te genieten voordat de rush met school begint. Pamela, we zijn al 1,5 uur onderweg naar een Pokémonbeurs om daar kaartjes te gaan verkopen. En Axel die laat ook weten, ik sta straks zelf op een rommelmarkt, dus ook daarom al vroeg moeten opstaan. Zeer welkom, je hebt de juiste zender opstaan met M&M Throwback en we gaan terug naar de Nillies met Jason Derulo.
2: M&M Throwback.
3: Goedemorgen. M&M. What did you say?

0: Insights.
1: Het was het onverwachte nieuws van deze week.
2: M&M Throwback.
1: Want de bekendste blonde lokken, en zeker voor een 80-jarige, ze zijn er niet meer. Want Dolly Parton die is overleden. Afgelopen dinsdag is dat nieuws naar buiten gekomen. Ja, was het onverwacht? Ja, nee. Goh, ze had een korte strijd tegen kanker moeten voeren. Dat heeft de familie ook laten weten. En dan is ze toch uiteindelijk overleden. Omringd door haar dierbaren heeft ze het aardse leven verlaten. Zo werd het officieel ook gecommuniceerd online. Ja, dat heeft natuurlijk een grote impact. Heel veel mensen die daarop hebben gereageerd. Op een bepaald moment stond het Empire State Building ook volledig omringd in roze kleuren. Allemaal voor Dolly Parton. Ja, er gaat nog veel over gezegd en geschreven worden uiteraard. En het afscheid van Dolly Parton, dat gaat trouwens niet gigantisch groot worden of zo. Dat was blijkbaar echt op de vraag van Dolly zelf. Het zal in kleine kring gebeuren. Alleen maar zeer dichte familieleden die gaan worden uitgenodigd. Dus daar gaan we geen grootste dingen van mogen verwachten. Maar als dat de wens is van Dolly Parton, uiteraard, dan wordt daar naar geluisterd en mee rekening gehouden.

0: Mathieu, zeer gelukkig gemaakt met deze Dolly Parton 9 to 5, ook werkdag hier. Komt helemaal goed, Mathieu. M&M Throwback Takeover. Zeker omdat dit jouw kans is hier in de show om jouw favoriete song van vroeger aan te vragen. Want dit is Throwback Takeover. Vlak voor 8 uur, 1 plek in mijn playlist. En jij mag die claimen. Dus denk maar eens na. Ga eens terug in je eigen herinneringen duiken. En zeker, zit daar een goede song aan vast? Des te beter. Die mag je dan doorsturen in de app van M&M. Dus neem ons mee naar de teens, naar de nillies, verder misschien met een titel en een artiest. En als het verhaal er kan bijgetikt worden, zeer graag. Laat maar zien, laat maar komen, nu in de app van M&M.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is €4.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
4: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: deze nog eens bovengehaald van Kelly Clarkson. My life would suck without you. Goedemorgen. 12:08 op jouw zaterdagochtend. En afgelopen maandag zijn we er weer mee gestart. Een nieuw seizoen hier bij M&M. Dus dat betekent dat Club Koud daar helemaal terug is. En ook een uurtje langer dit seizoen, van 4 tot 7. Dan ben je al helemaal ingewerkt, nog voordat je misschien aan je werk moet beginnen. Anke Goerge, die is er ook terug in de namiddag tussen 12 en 4. De voormiddag wordt opgenomen dankzij Marie van Herbergen. En natuurlijk de ochtendshow. De M&M ochtendshow is ook helemaal terug met Sander en Imaan. Dat is al direct zeer gezellig geweest, want onder andere James Cook is bijvoorbeeld afgelopen week langsgekomen. En die had meteen een beetje inspiratie voor je ontbijt mee, toch, wat hij allemaal eet.
1: Mijn vent maakt altijd klaar. Ik weet helemaal niet hoe dat erin zit, maar die maakt al een jaar klaar. Ik denk een klein beetje op kots.
2: Ah ja.
1: En wij noemen dat om een duur ook zo. Die roept dan in de winkel naar mij: Nivea, Nivea, moet ik wat kots mee pakken voor volgende week? En dan zeg ik, ja, dat is zo van dingen.
3: Is dat zo havermout of zo?
1: En wel, die kent het woordje kots, hè? Dus kijk, ik zal hem even een belletje geven.
3: Ja, dat is goed.
1: Ja, zo wat. Ja. Liefje?
4: Liefje?
1: Hé, hey, dat bak, je zit even op de radio. Een vraagje.
4: Hallo?
1: In ons bakje. In ons bakje kots, wat zit er daar allemaal in?
4: Ah, dat zijn overnight oats, hè. Havermout. Een beetje aardbeienproteïnepoeder. Amandelmelk. Diepgevroren blauwe bessen.
1: Va, diepgevroren blauw. En wij noemen dat een bakje kots.
0: Het klinkt zo lekker. En dan zo'n slechte naam aangeven. Maar het is wel hilarisch. Dat kan je verwachten natuurlijk in de M&M Ochtendshow. Opstaan en gaan met Sander en Imaan. Tussen 6 en 9.

0: was 1983 en mannetjes met Michael Sambello en deze Maniac. M&M Throwback Takeover. En M&M Throwback, dat is natuurlijk wakker worden met de best songs ever. En als jouw song die je zelf hebt gekozen daarin zit, ja, dan is het helemaal compleet op deze zaterdagochtend. Dus zeer veel berichtjes die zijn binnengekomen met titels en artiesten natuurlijk voor Throwback Takeover. We gaan ook eens checken bij Kenneth. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Evelien.
0: Kenneth van Aalten uit Zoersel, want jij hebt een song doorgestuurd. En ik moet heel eerlijk zijn, ik moest hem even beluisteren en dan pas had ik door, ah, het is die song.
1: Ja, dat klopt. Het is al een iets ouder nummer van hem, maar het is ja, een fantastische artiest. En, ja, ik heb hem een paar keer live gezien, leren kennen door mijn moeder toen ik iets jonger was. En ja, meer dan dat kan ik er eigenlijk weinig over zeggen. Ik vind het echt een topper.
0: Heerlijk. Ja, het gaat voor alle duidelijkheid over Chris Brown met Run It, die je hebt doorgestuurd. Ja, ik hoor echt wel superfan vibes, lieve Kenneth. Heb je hem dan ooit al live gezien dan?
1: Jawel, ik heb hem twee keer live gezien. Eén keer in Brussel en één keer in Amsterdam. Ja, het vermogen van zijn artistiek, met de zang, de dans, ja, fenomenaal.
0: Een fenomeen op zichzelf. En deze song, je kan het misschien al raden. Als je het nu al hoort, dan heb je zoiets van, ah ja, ja, die song. En het is dat we willen hier in M&M Throwback, lieve Kenneth. Dus merci om daar al meteen voor te zorgen op deze zaterdagochtend. En ik ga je er gewoon van laten genieten. Dus merci en geniet van de zaterdag, hè.
1: Jawel, dankjewel.

0: naar het meer begintijdperken van Chris Brown met Run It. En Run, dat gaan we straks ook doen met Laura Govaerts, zometeen.
1: Vanavond op VRT1.
2: En de winnaar van VRT Zomerhit 2026 is niemand minder dan...
1: Op VRT1 ontdek je live wie de winnaar wordt van VRT Zomerhit. Op VRT Canvas begint de True Crime reeks The Sixth Commandment. En op VRT Max start dan weer een fonkelnieuw seizoen van Make-up Date. Veel kijkplezier straks.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bod te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
9: Nee.
10: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
11: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van

0: teel van verschillende Venezolaanse oliebedrijven in handen. Goed voor een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela. Daardoor kunnen de Verenigde Staten beslissen hoeveel olie er wordt geproduceerd en aan wie en tegen welke prijs die wordt verkocht. In Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 626 doden geteld. Dat zeggen lokale autoriteiten. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. In het grensgebied zitten ook nog miljoenen liters water geblokkeerd. Dat kan elk moment breken en nieuwe overstromingen veroorzaken. Lokale reddingswerkers doen er alles aan om nog overlevenden te vinden, maar ze staan er alleen voor, zegt correspondent Wilma van der Maten.
1: Het trieste is van die reddingswerkers is, en dat is op dit moment echt gewoon een hele bittere pil in Nepal, is dat de premier weigert om buitenlandse teams toe te laten. Nou, omdat de premier vindt dat ze het prima zelf kunnen, dat ze helemaal geen behoefte hebben aan al die pottenkijkers, terwijl er juist nu heel veel behoefte is aan alles wat kan klimmen. Met rugzakken vol met voedsel, droge kleding en noem maar wat op, om als er nog een kans bestaat dat iemand leeft, om die te kunnen redden.
0: Minister van Binnenlandse Zaken Quintin zegt dat er al veel extra mensen en middelen worden ingezet voor de strijd tegen het drugsgeweld in Brussel. De Brusselse procureur Moanil zei gisteren dat hij weinig politieke steun en hulp kreeg om drugscriminelen aan te pakken. Zo heeft de federale gerechtelijke politie in Brussel nog altijd tientallen mensen tekort. Maar een deel daarvan is al aangeworven, zegt minister Quintin.
2: We hebben de FGP Brussel al met 77 mensen versterkt. Is het genoeg? Nee. Maar om te zeggen dat wij leveren geen inspanningen, dat is ook niet waar.
0: In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk won thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
3: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat we vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er 4 maken en ook de clean sheet houden.
0: Het weer vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen en tegen de avond kunnen dat buien of onweersbuien worden. Temperaturen tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er dan opklaringen en zo'n 22 graden dan.
4: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer. M&M.
5: Wakker worden met de best songs ever. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
6: Niet alleen met de best songs ever, ook met de grootste artiesten natuurlijk. Met een Stromae en nu deze Avicii.

Zo klinkt jouw zaterdagochtend met Avicii en Levels. En deze man. Eigenlijk normaal gezien een jarige man, Michael Jackson. 29 augustus zou 68 jaar geworden zijn. Nu hier in M&M Throwback met deze Bad.

0: Het laatste weekend van de zomervakantie. Ik ga het niet te veel uitspreken, maar je moet er gewoon alles uithalen. En dat kan echt op verschillende manieren. Goedemorgen. Want je kan nog een festivalletje meepikken, bijvoorbeeld Land of Love. Dat gaat vandaag door. Er is ook een marathon van Harry Potter in de Kinepolis. Wat dat zegt, maar dat is uren natuurlijk, want die films die duren keilang. Er zijn er zoveel films van gemaakt, ik vind dat insane. Dat is een marathon op zich. Maar ik kan het ook gewoon echt gaan doen, hè. Geen marathon lopen, maar wel gaan lopen op deze zaterdagochtend. En dat kan in een zeer speciaal concept. Ik ga het niet zelf uitleggen. De vrouw die dat wel kan, die daar meer over weet, over Run and Rave, dat is Laura Govaerts. Goedemorgen.
1: Hallo, hallo. Good morning.
0: Good morning. Run and Rave. Ik raak alleen al geprikkeld door de naam op zich. Je gaat me eens moeten meenemen wat het juist is. Ik denk, ik kan er mij iets bij voorstellen, maar jij gaat het helemaal scherp stellen.
1: Het ding is, Evelien, social runs, dat is een ding. Dat is een ongelooflijk ding. Ik zie op mijn sociale media constant raves in bakkerijen. Een rave in een pizzeria. Feestjes overal, op allerlei gekke plekken. En dat zijn dus meestal mensen die eerst een toertje samen gaan lopen zijn. 'S ochtends vroeg. En dan gaan feesten. Gewoon puur op de adrenaline van het lopen. De runner's high eigenlijk. En dat is wat er vandaag dus ook gaat gebeuren. De run and rave. Dat is met Tomorrowland. En er wordt dus samen gelopen. Het is geen loopwedstrijd. Het is echt gewoon in groepen die lopen per tempo. Dus gewoon fun, leuk lopen. 5 kilometer. En dan is het feest. Dan gaan ze in een arena binnen. En enkel diegenen die hebben gelopen, mogen die arena binnen. Dus als je gewoon even de toerist wilt uithangen. No way. Je mag alleen maar binnen als je hebt gelopen. En dan is het met DJ-sets. Onder andere Leonard Wolfs. Onder andere Dimitri Vegas. Dus dat wordt wel echt een feest, denk ik.
0: Amai, maar goed. Maar wil dat dan zeggen dat Leonard Wolfs en Dimitri Vegas ook gaan lopen? Of is dat de deal niet?
1: Het ding is zo, ik ga mee zorgen voor de opwarming. Dus voordat de groepen gaan beginnen lopen, voorzien we nog een opwarming. Dat is echt ook met coaches die dat dus de juiste oefeningen geven. Leonard Wolfs draait dan een set tijdens die opwarming. Dus het voelt een beetje ochtendgymnastiek van Samson en Gert. Die vibe. En dan daarna gaat het feest losbarsten. Zijn er DJ's in de arena? Of dat die DJ's gaan meelopen? Ik weet het niet, maar het kan. Alles kan vandaag.
0: Ik zou echt een Dimitri Vegas op sportschoenen. Ik zou het echt wel zien willen gebeuren. Maar het raven, daar zullen we dan maar gewoon op focussen. Ga je zelf dan ook lopen dan achteraf? Richting het feest of toch niet?
1: Ik ga vooral mij focussen op de ochtendgymnastiek. Ja. Laat ons daarmee beginnen en we zien wel waar dat de ochtend eindigt. Want het gaat allemaal gebeuren tussen 9 en 1. Dus echt een ochtendvoormiddag gebeuren. Jawel, ja. Jawel.
0: En dat gaat ook pieken in Antwerpen, want daar gaat het ook gebeuren. Dat was waarschijnlijk met inschrijven en zo van die dingen.
1: Inderdaad, dat is met inschrijvingen geweest. Dat is op de Scheldekaaien. Het is echt enkel voor de mensen die lopen. Dus het gaat echt een heel exclusieve run and rave zijn. En ik ben blij dat ik er een deel van mag uitmaken.
0: Amai, je gaat gewoon DJ Laura Govaerts jou laten opwarmen. Dat is echt voor nog de summer bucketlist af te vinken. Is dat echt wel zeer goed materiaal.
1: Is waar, Laura Govaerts, kom aan.
0: All right, maar ik ga je daar heel veel plezier wensen. Goed de longen gebruiken, goed het ademen en het goed voordoen met inderdaad de verschillende bewegingen die moeten gemaakt worden vlak voor het sporten. Run and Rave samen met Tomorrowland daar in Antwerpen. Laura Govaerts, dankjewel. Veel plezier.
1: Joe, salutjes.

0: zometeen iets nieuws hier in M&M Throwback. Want ik vind het zeer belangrijk om jouw mening te kennen over de songs die je hier hoort tussen 7 en 10 elke zaterdag en zondagochtend. De app van M&M, die ga je al moeten vastpakken. En meer zometeen. Voor die
1: goeiemorgen,
0: waarbij je het liefst opstaat met
2: een rustig deuntje.
0: En voor de
3: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
4: dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt
2: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
5: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
2: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
6: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
7: Schooljaar begint.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh,
8: Lidl, dat kan tellen.
9: M&M.
10: M&M Throwback.

0: was natuurlijk het voorprogramma van Harry Styles, Robin.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de best songs ever.
1: En die bepaal jij.
0: Dat is iets nieuws hier in de show. Want ik vind het natuurlijk zeer belangrijk om te weten wat ik hier draai in de playlist. Dat jij dat goed vindt. En het is altijd leuk om nog eens songs naar boven te halen hier in M&M Throwback. Die je misschien al veel te lang niet meer hebt gehoord of veel te weinig hier niet hoort passeren op M&M. Dus jij gaat daar misschien wel verandering in brengen. Want jij gaat laten zien, elke zaterdag en zondagochtend, jouw mening over een bepaalde song. Dus ik heb er eentje meegebracht en jij gaat mogen sturen in de app van M&M Throwback. Als je die song wilt blijven horen hier in M&M Throwback, dus dat die regelmatig terugkomt op zaterdag en zondagochtend, of helemaal niet, dan stuur je vuilbak. Zeer simpel, throwback of vuilbak. De song die ik heb meegebracht is er eentje van Pitbull in combinatie met Chris Brown. Ik zie die online zeer vaak passeren, maar hier op M&M wordt die niet zo vaak gedraaid. En ik vind dat persoonlijk onterecht. Dus het is een van mijn favorietjes, maar ik ben zeer benieuwd wat jij ervan vindt. International Love. Wil je die vaker horen hier in M&M Throwback, dan stuur je throwback in de app van M&M. Toch niet? Dan stuur je gewoon vuilbak. En dan gaat die richting de vuilbak. We gaan ervoor. We gaan er eerst nog eens naar luisteren. En dan jouw mening. Zeer welkom in die app van M&M.
3: 3, 2, 1. From Mr. 305.

International Love. M&M Throwback. En jij mag beslissen over die song of je die vaker terughoort hier in M&M Throwback. Ja of nee, door gewoon throwback te sturen of vuilbak. En ik kan vaststellen dat er enige unanimiteit is. Want ik krijg berichtjes binnen. Onder andere van Els, die stuurt throwback. Ook David heeft een throwback doorgestuurd. Sarah, die laat ook weten. Ja, ja, ja, zeer goede song. Throwback, laat die maar vaker doorkomen. Ook een Jeroen is zeer enthousiast. Pitbull, gezien dit jaar op Werchter Boutique, helemaal opnieuw verliefd geworden. En ook die International Love was zeer goed. Dus ik denk dat het meer dan duidelijk is als ik het hier zie in de app van M&M. Throwback of vuilbak voor International Love van Pitbull en Chris Brown. Absoluut, die komt terug hier in M&M Throwback. Zeer goede keuze. En morgen doe je dat gewoon opnieuw. Zelf een suggestie, ook altijd welkom.

0: Hypnotiserende heupen. Ze kunnen alleen maar van Shakira zijn natuurlijk op jouw zaterdagochtend. Straks met de beat van Lost Frequencies. Maar eerst is het 8:30. Goedemorgen, Toon.
1: Goedemorgen.
0: Je hebt het belangrijkste nieuws voor ons.
1: De Verenigde Staten hebben een grote oliedeal gesloten met Venezuela. Concreet krijgen Amerikaanse oliebedrijven een groot deel van verschillende Venezolaanse oliebedrijven in handen. Goed voor een vijfde van de totale olievoorraad van Venezuela. In Nepal zijn na de zware overstromingen van woensdag al zeker 626 doden geteld. Er zijn ook nog altijd meer dan 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. En in Brussel heeft de politie een grote controleactie gehouden aan trein- en metrostations tegen onder andere drugshandel en georganiseerde criminaliteit. De 6 politiezones namen daaraan deel samen met de gerechtelijke politie en voor het eerst ook militairen. Meer over dit nieuws hoor je om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws. M-M-M.
2: Evelien de Bakker. M-M-M.

0: Beautiful Life van Lost Frequencies. Je kan het natuurlijk ook zien via zijn Instagram. Net nog een filmpje online gezet van op Monstreux. Met oranje pet, een witte t-shirt en een legerbroek. Dat is niet slecht. Maar wat wordt de outfit van dit weekend? Dat is natuurlijk ook belangrijk. En zeker ook het laatste weekend van de zomervakantie, Bram. Dus de verwachtingen zijn er, denk ik. Jij gaat ons helemaal kunnen meenemen.
1: Ja, je gaat een beetje van alles nodig hebben vandaag. Okay. Op dit moment is dat in ieder geval de zonnebril. We hebben overal mooie, brede opklaringen op dit moment. Dus geniet van die zon, zou ik zeggen. Want voor deze namiddag wordt het toch wel de regenjas of de paraplu. Want van over Frankrijk komt er een storing binnen. Dus we gaan dat al zien in de voormiddag. We krijgen al meer en meer wolken over ons heen vanaf het westen. Hier en daar al een druppeltje regen, maar dan in de later namiddag en vanavond, ja, dan volgt de echte regen. Dus langere periodes van regen voor deze namiddag en vanavond bij temperaturen rond een 21 graden en een goed voelbare wind ook. Dus het zal veel meer herfstachtig aanvoelen deze namiddag. Nu, vannacht gaat die regenzone ons dan verlaten. Erachter zitten nog wel een paar buitjes voor de loop van de nacht bij minima van 13 tot 17 graden. En dan morgen eerst veel wolken, daar kan ook een spatje regen uitvallen. Stilaan gaan er dan toch ook wel een paar opklaringen verschijnen. Dus ook morgen gaan we de zonnebril wel af en toe eens kunnen opzetten bij 22 graden en nog altijd vrij veel wind. Maandag af en toe een opklaring, maar toch vooral bewolking en ja, buien met onweer ook. Vrij veel wind en 21 graden. En ook daarna hebben we zoveel eer herfstachtig kwakkelweer echt. Dus af en toe wel wat regen, maar ook af en toe de zon en temperaturen ergens vooraan in de 20 graden.
0: Dat is ook belangrijk natuurlijk voor die 1 september, nu dinsdag. Ja, gaan we nog niet te veel over hebben, hè?
1: Nog niet te veel.
0: Het is dat.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
3: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
4: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
5: De Red Panthers durven al. En jij? Be unstoppable. Belfius.
6: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Wat eten we vandaag?
8: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
7: Onmisbaar in de keuken.
8: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI souschef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
7: Gratis en voor niks.
4: Krevel.
9: Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
10: Krevel. Leef beter. Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
13: Oh, schat, kijk, die afwerking.
14: Oh, en dat is hier zo stil.
13: Oh, voel eens, het toch niet meer.
14: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
12: Oh. Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
13: Oh.
12: Zegt.
11: Oh, Quadro.
15: M&M.
16: M&M Throwbacks.

Ze was hier dus gewoon in Brussel afgelopen week. Niet om zelf op te treden, maar wel om haar man A$AP Rocky aan te moedigen. In het publiek, hè? Rihanna, Shut Up and Drive nu, hier in Eminent Throwback.

0: Dit is de vraag die heel jouw zomer inpalmt. Niet alleen wordt het goed weer vandaag, maar wel, wie pakt de titel van VRT Zomerhit? Goedemorgen. En op die vraag gaan we vanavond eindelijk een antwoord weten. Want ze zijn al van 20 naar 10 genomineerden gegaan. Dat is al veel. Ik vind dat al een zeer moeilijke bevalling geweest eigenlijk. Maar dan gaan we het vanavond weten. En vooral, jij beslist wie de titel van VRT Zomerhit gaat pakken. Via de app van VRT Max. Daar kan je jouw drie favorieten laten weten. En je hebt keuze tussen Aaron Blommaert en Zoe Levi bijvoorbeeld. Ook een Laura Tesoro, Maxime en Babette. Je moet de volledige 10 personen of de volledige lijst maar eens checken via VRT Max. En daar dan meteen jouw favorieten achterlaten. Vanavond ga je het ook live kunnen volgen via VRT 1 en VRT Max vanaf 8:55. Maar het kan nog beter, want je kan het gewoon ook live gaan meemaken in Blankenbergen. De live show die start dus om 8:55. Je kan daar al het terrein opwandelen vanaf 5:30. En dat is aan de Belgian Pier in Blankenbergen. Dus ga er naartoe als je kan. En ga het gewoon allemaal live meemaken. Ook die 10 artiesten gaan nog eens het beste van zichzelf geven. Dus geen enkele reden om dat te skippen. Maak het mee. VRT Zomerhit via VRT Max, VRT 1 of gewoon live via Blankenbergen.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de

natuurlijk de winnaar van Zomerhits in 2017, Niels en Wiels. Met deze Scoin Maiske. Maar wie wordt het vanavond? VRT Zomerhit. Je volgt het bij ons. Hey.

0: en Make-up Date is terug.
1: Dus, wat gaan we nadoen?
0: Hey, en Karen Damen is dus ook terug, hè?
1: Ongelooflijk, deze.
0: Maar zij is niet de enige date, mannen. Nee, nee.
2: Ja, ik bedoel, ja.
0: Sommige dingen gingen heel goed.
3: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
2: Ja, goed.
0: En andere... Ja.
2: Ik heb nog nooit een A-test gehad in mijn leven. Ja.
4: Make-up date.
3: Second date misschien?
5: Ja, misschien.
3: Gaan we zo zien.
4: Nu op VRT Max.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
9: Oh, ons cv-fotoboekessen.
10: Mag ik eens kijken?
9: Wauw. Oh, weet je dit nog?
10: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
11: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
12: Bij Bricoplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
13: Wat was dat?
14: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Lijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf €50.
13: Flashy.
14: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Lijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Lijze-winkels gewoon open.
15: Nog voor je kan denken...
16: Pas op voor die een borduur!
15: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
16: Kom dat nu niet doen...
15: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
16: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
15: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
10: En krijg ik roze blokjes?
15: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
17: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
18: 14 nieuws.
17: Met Toon Janssens.
19: De Verenigde Staten hebben een grote oliedeal gesloten met Venezuela. Volgens president Trump is het het grootste olieakkoord van de wereldgeschiedenis. Lucas Lecluze, waarom vindt Trump die deal zo belangrijk?
20: Wel, dankzij die

0: Voor het eerst namen er ook militairen deel aan de actie. Dat is belangrijk, zegt minister van Defensie Theo Francken.
1: Wij komen alleen ter ondersteuning van de politie. We doen dat ook voor de Joodse wijken in Brussel, in Antwerpen. En dat blijven we ook doen. En je merkt dat eigenlijk je naar een veiligheidsverhaal komt waarbij de integratie of de intense samenwerking tussen politiediensten, binnenlandse zaken, civiele bescherming, brandweer, maar ook defensie, dat die heel belangrijk zal zijn de komende jaren.
0: In de hoogste voetbalklasse heeft Racing Genk de eerste wedstrijd van de vierde speeldag gewonnen. Genk kon thuis met 4-0 van SK Beveren. Genk-speler Matte Smets is blij dat zijn ploeg zich heeft herpakt na het 4-4 gelijkspel van een week geleden tegen Antwerp. Toen gaf Genk nog een ruime voorsprong weg.
2: We hebben natuurlijk wel wat kritiek gehad. En ik denk dat we vandaag het tegendeel hebben bewezen dat we dat zeker wel kunnen doen, de clean sheet houden. En het is aan ons om dat vast te houden, want ik denk dat we vandaag ziet hoe onze ploeg verdedigd heeft, van de spits tot de keeper. Iedereen deed mee en dan zie je dat we er vier maken en ook de clean sheet houden.
0: Het weer vandaag eerst opklaringen, daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien en temperaturen tot 23 graden vandaag. Morgen vrij veel bewolking, pas in de loop van de dag komen er dan opklaringen en zo'n 22 graden dan.
3: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
4: Wakker worden met de best songs ever. M&M Throwback. Evelien de Bakker.
5: De wereld redden, dat gaat net niet lukken. Jouw zaterdagochtend stralender maken, dat sowieso wel. Nu met Swedish House.

0: zaterdagochtend.
1: M&M Throwback.
2: Wakker worden met de best songs ever.
0: De beste kickstart van jouw weekend, die vind je natuurlijk hier bij M&M met M&M Throwback. Met de best songs ever. Daarmee word je wakker op zaterdag en zondagochtend. Ook dit nieuwe seizoen tussen 7 en 10. En het is natuurlijk een belangrijk weekend. Want het is het allerlaatste weekend van de zomervakantie. Dus zeer belangrijk om daar alles uit te halen. Dat kan op verschillende manieren. Daarnet in de show DJ Laura Govaerts, die in Antwerpen MC gaat zijn op Run and Wave in samenwerking met Tomorrowland. Dus dat is al een goede manier om jouw zaterdag mee te starten. Land of Love staat ook op de planning vandaag. Heerlijk festival in Torhout. Met onder andere heel veel M&M-DJ's. Zoals DJ Licious die daar aanwezig is. Ook Nina Black. Omdat het kan. En Average Rob Used. Dus dat is zeker de moeite ook. Maar ik ga ervoor zorgen dat je ook vlotjes bent gestart. Met het studeren bijvoorbeeld. Het werken. Want ik zie het ook in de app van M&M. Sarah onder andere. Die al keihard aan het ploeteren is. En al sinds 7 uur aanwezig. Dus zeer leuk om te zien. Maar de playlist wordt nog leuker dankzij een album van David Guetta dat exact 15 jaar geleden is uitgekomen. En ik moet het zeggen, het is misschien wel het beste album ooit van David Guetta. Want daar stonden alleen maar hits op. Alleen maar hits. Nothing But The Beat. En ik ga er 3 songs uitpikken. En dan ga jij mogen kiezen welke song we gaan horen. Dus oren open. A, B of C doorsturen in de app van M&M. En dit zijn jouw opties. Al een heerlijke optie A met Usher. Dat is deze Without You, samen met David Guetta natuurlijk. Dit is optie B. Dat is een misschien op steviger tempo. Dat is samen met Flo Rida en Nicki Minaj.

moeilijk, hè? Ik weet het, en toch ga jij moeten kiezen. Of mogen kiezen zelfs. Ik ga het nog eens overlopen. David Guetta, dat is een zekerheid natuurlijk. Maar is het samen met Usher Without You, dan stuur je A in de app van M&M. Wordt het die met Florida en Nicki Minaj, Where Them Girls At, dan ga je voor B. Of toch liever Little Bad Girl met Tayo Cruz. Jouw keuze, nu welkom in de app van M&M.

0: 1984 terug aangetikt. Matt Rockwell, Somebody's Watching Me.
1: M&M Throwback.
0: En dan het moment dat we 15 jaar terug in de tijd gaan met misschien wel het beste album van David Guetta ooit, vind ik persoonlijk. Die hoes is ook zeer herkenbaar. Hij leunt echt zo'n beetje naar achter met zichzelf zo wat in het zwart-wit rode achtergrond. Als je het gaat zien, nothing but the best, je gaat het direct herkennen. Maar vooral ook al die songs die daarop staan, het is ongezien. Ik had er maar 3 van aangeduid. Maar er staat ook op Titanium bijvoorbeeld, Turn Me On, Sweat met Snoop Dogg. Maar onder andere ook Without You met Usher. Where Them Girls At met Florida en Nicki Minaj. En ook Little Bad Girl met Tayo Cruz. En zoveel letters die zijn binnengekomen, want de keuze is aan jou. Welke van die 3 gaan we draaien? De letter C, heel eerlijk, die is maar 1 keer binnengekomen. Dus sorry Liam, maar Little Bad Girl met Tayo Cruz gaat het niet worden. Maar dan was het bikkelen en vechten tussen die Florida en Nicki Minaj en Usher. Maar uiteindelijk is het geworden met een kleine voorsprong. Dankzij Jasper Verduin, optie A, topschijf. Celine Smout ook voor A. Ook Fedra ging voor optie A. Voor deze dus, Without You, met Usher. I can't

0: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
1: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voel eens, het tocht niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
2: Oh.
1: Zegt.
4: Oh, Quadro.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke vermetten.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dan?
10: C'est bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
11: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
0: M&M
12: Throwbacks.

Nicki Minaj met haar Starships hier in M&M Throwback. Heel het weekend zie je trouwens Sander en Cato als host op Maanrock. Dat is het gratis stadsfestival in Mechelen. Dat is daar donderdag begonnen, dus nog 2 dagen te gaan. En vanavond ook heel veel M&M-dj's op het warmste feestpodium te vinden met M&M Party. Sander en Cato die gaan daar zelf staan. Ook Lauren Sluiten, M&M soort dj-winnares, Dino gaat erbij zijn, Nina Black. Je moet het allemaal eens checken online voor de volledige line-up. En gisteren was het daar ook al heel gezellig. Ik heb het gespot op de Instagram van Cato Peters, want ze stond in het publiek voor Clouseau.

0: een speciale song voor mij. Met een bijzondere betekenis. Want ik ben in 2016 gestart hier bij M&M. En dit was de eerste song die ik ooit heb gedraaid. Cheap Thrills van Sia. En dat hier in 10 tot 10. Dus dat betekent dat tot 10 uur we alleen maar in de wereld van de tiens gaan blijven. Van 2010 tot eind 2019. Met zometeen een zeer herkenbare zin. One day baby will be old. Ja, sorry.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
1: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
5: Volg de spannende ontknoping vanavond live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.

zaterdagochtend. We gaan dat doen met mimosa. Dat is de meest veilige keuze, denk ik. Of gewoon een fruitsapje, chocomelk, koffietje. Kan ook natuurlijk. Ze hebben het getest en ze zijn volledig goedgekeurd in de Nillies.

stem daarbij gooit. Die van Katy Perry natuurlijk. Ja, het is een vraag die je nu kan stellen, maar die is effectief beantwoord in de teens. Van Timbaland en Katy Perry. Ze hebben samen gewerkt. Een song die misschien al een klein beetje vergeten was. Maar dan is er gelukkig 10 tot 10 om dat terug actueel te maken in jouw hoofd. Dit zijn die twee samen met If We Ever Meet Again.

0: met M&M Throwback. En zeer specifiek met 10 tot 10. Het laatste half uur van M&M Throwback. Dan zitten we volledig van 2010 tot eind 2019. Met al de songs uit de tiens natuurlijk. Nova is daar zeer gelukkig door. Heeft ze ook doorgestuurd in de app van M&M. Want ze is alleen maar aan het dansen geweest deze zaterdagochtend. En dat is natuurlijk wat we willen bereiken hier bij M&M Throwback. Gaat straks sowieso ook lukken met jouw M&M 50. Die komt eraan vanaf 10 uur met Fabian Hermans. Maar nu nog eentje hier in 10 tot 10. Ik denk het wel. Eentje van Justin Bieber. Eentje van M&M Throwback. Uit de 10.
1: 10 tot 10.
0: Where are you now?

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt. Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
2: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder. Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
4: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
5: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Een goedemorgen, het is 10 uur.
8: 14 uur.
7: Met Toon Janssens. Een Nederlandse massadonor is ook actief in België. Een Nederlandse man die doelbewust als spermadonor meer dan 100 kinderen verwekt heeft en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen verwekt hebben. Het zou hier gaan om 6 kinderen. De vereniging Donorkinderen VZW wil mensen die ongerust zijn begeleiden.
9: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het VAG gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen.
7: Er rijden vanmorgen geen treinen tussen Brugge en Knokke. Dat komt door een ongeval. Er zijn voorlopig

0: elders opklaringen. Daarna bewolkt met in de namiddag lichte regen. Tegen vanavond buien of onweersbuien. En temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen vrij veel bewolking. Pas in de loop van de dag komen er dan wat opklaringen. En dan wordt het zo'n 22 graden.
1: M&M. Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
2: De laatste, de laatste M&M 50 van de zomervakantie. Het zal wel zijn de beste zomervibes, de beste hits. Maar hoe zat dat nu weer vorige week?
1: 3.
2: Het mega aanstekelijke deuntje, een plakker. Maar gaat dat deze week ook zo zijn met een Other en Talk to You?
1: 2.
2: Heel de zomer niet van die top weg te trappen. De WK Anthem Queen Shakira

Ik ben nog steeds zo jaloers op Camille dat ze op de foto staat met de one and only Zara Larsson. Jaloers. Ja, welkom bij de M&M 50 van deze week. We gaan weer opnieuw door jouw 50 favoriete hits. Waarom zeg ik jou? Omdat jij ze kan en mag kiezen. Waar? Via VRT Max. En als je daar trouwens toch bent, op die VRT Max, stuur dan gerust eens een berichtje waar jij de lijst vandaag volgt op deze zonnige zaterdag. Je moet het er trouwens echt van pakken, want in de

middag voorspellen ze weer regen en dan is het weer helemaal gedaan. Ik voorspel in ieder geval een Somber en Olivia Dean die er nog aankomen na Alesso en One Republic. Die staan op 49 deze week met In Your Eyes. Laat dus gerust weten waar, wat je aan het doen bent, met wie, voor hoe lang nog. Echte plannen gewoon, allemaal op VRT Max. En dan genieten we samen van deze lijst op deze mooie zaterdag. Let's go.

0: aanwinst van 2 meter groot. Moet kunnen toch? En zo zijn er nog wel een paar, zoals de volgende, namelijk de langst genoteerde in de lijst.
1: Okay,
0: dat zal zijn. En die plaats die gaat naar Olivia Dean. Oh, dat is ook een vrouw. Ik zou ze willen zijn. Gewoon hoe dat die op een podium staat, helemaal zichzelf. Dat is echt het zonnetje in huis. En die staat in de M&M 50 al voor een goede 32 weken. Heeft ook al op 1 gestaan. Dus verdiend, want die haar songs zijn fris, leuk, fijn. En dat allemaal in virtuele surround sound voor Joon Nach uit Sint-Niklaas. Want die stuurt dat, ik ben een echte audiofiel. Of hoe ze zeggen, dat het is hier M&M 50 allround in Dolby Surround. Misschien luister jij zelfs op nog een betere surround system. Misschien wel in IMAX. Het kan allemaal, de M&M 50 van jou nu met So Easy to Fall in Love van Olivia Dean.
2: 47.

0: bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
2: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
3: Volop leven start met Delhaize. Trotse partner van Hockey Belgium.
4: Kies je voor.
5: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
6: De meest foute ethische hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
9: Natuurlijk, het is een Kamderen bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
8: En dat is?
9: Rust in huis, ook in september.
10: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
11: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
12: M&M 50.

met Passenger. Zijn nieuw album Wild Child is uit en het is echt, echt, echt de moeite, kan ik zeggen. Er komt ook een stukje in waar je fragmentjes van zijn vader hoort en ik heb het niet droog kunnen houden, dat is eerlijk gezegd. Maar nu toch iets meer beats op 45, Save Me Tonight.

Teddy Swims. Met Breakup in Reverse. Het wil dan zeggen, ja, terug samenkomen, zeker in Reverse. Wel een plaatje gedaald, dus misschien, ja, we zullen zien. Ja. Het is wel sowieso tijd voor eindelijk een nieuwe song in de M&M 50. Het heeft toch even geduurd. We zitten al aan 43, zeg. Maar dat wil zeggen, een nieuwe song, dat er ook een paar andere, ja, de benen hebben moeten nemen. Daar waar we afscheid van moeten nemen. Maar uit het oog is nooit uit het hart, we weten het. We gaan gewoon eens kijken welke songs je nu even niet meer hoort in jouw M&M 50. Dat is trouwens jouw schuld, want je hebt gestemd.

0: Ja, geen genade zeg. Linne de Douw en Harry Styles, twee toppers. Helaas even niet meer te horen in jouw M&M 50. Maar wie komt daar wel kijken, wie komt daar piepen? Ze stond nog op Pukkelpop om de festivalweide daar te openen. Roxy Dekker, die gaat zo lekker. Want die komt binnen in de M&M 50 op...
1: 43.
0: Met Bare Minimum.
2: Nieuw in de M&M 50.

Charlotte uit Brasschaat heeft ook niet meer nodig. Ze zegt bare minimum, wat een banger. Roxy maakt altijd zo van die korte nummers. Hè. Maar leuk, hè? Leuk, absoluut. Ondertussen is het al iets over 10:30. Op de E313 is er 10 minuten file naar Antwerpen door een defect voertuig voorbij Herentals West. De rechterrijstrook die is daar versperd. En er rijden geen treinen tussen Brugge en Knokke. Passagiers die moeten overstappen op een

0: The Voice van Vlaanderen. Bas, Serra, die moeten ook aan het begin van dit jaar niet geweten hebben van wat voor een jaar ga ik meemaken. Niet alleen The Voice winnen, maar ook nog eens genomineerd worden voor Zomerhit. En misschien wel vanavond. Ja, wie weet, wie weet, wie weet. Loopt hier wild mee weg bij de finale. Zie je vanavond op VRT1. Nu even je medicamentje innemen in de vorm van muziek. Namelijk Medicine van Milk Inc. Ook 6 plaatsen naar beneden op 41.
1: 41.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat die ritme, we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat ik kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT 1 en op VRT Max.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
5: Oh ja, man.
6: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan het allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
5: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
6: Ik hoef deze echt niet te weten.
5: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
6: Ik kan echt niet volgen.
5: Of mijn gezekjes voor de barbecue.
4: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
5: Doe eens naar rechts.
4: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
5: Oh, we hebben een match.
4: De dagelijkse kost-app.
7: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Het nieuwe schooljaar begint!
9: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
8: Oh,
10: Lidl, dat kan tellen.
11: M&M
12: 50.

een meisje. Pure poëzie trouwens. We varen op een situatieschip en er is nog geen land in zicht. And I think that's beautiful. M&M. Zometeen staat er iemand voor de deur. Ding dong, maar eerst bellen. 39.

0: Want soms heb je hoge verwachtingen. Zoals van deze MNM50. We hadden twee songs die eruit zijn. Dat wil zeggen dat er nog één nieuwe aankomt. Namelijk de...
1: Dit is de hoogste nieuwe in de MNM50.
0: De hoogste nieuwe en vandaag echt in de eregalerij. Want staat deze week ook als big hit bij MNM. Komt nu binnen op 36. En is er eentje van Sienna Spyro. Staat trouwens ook nog, kleine spoiler, in deze lijst met deze song. Material Lover. Maar dat hoor je pas strakjes. Eerst gaat het over de Great Expectation. Hoge verwachtingen hebben van iemand. Dat kan soms wel eens gebeuren, maar nu dus op 36. Prachtige stem, prachtige song.
2: De grootste hits ontdek je hier op MNM.
1: Dit

0: en Make-up Date is terug.
1: Dus wat gaan we nadoen?
0: Hé, hey, en Karen Damen is dus ook terug, hè?
1: Ongelooflijk, deze.
0: Maar zij is niet de enige date, mannen. Nee, nee.
2: Ja, ik bedoel, ja.
0: Sommige dingen gingen heel goed.
3: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
2: Ja, goed.
0: En andere, ja.
2: Ik heb nog nooit een A-test gehad in mijn leven. Ja.
4: Make-up Date.
3: Second date misschien?
5: Ja, misschien.
3: Gaan we zo zien.
4: Nu op VRT Max. Wil jij ook het maximale uit jezelf halen? Welke sport je ook beoefent, XXL Nutrition biedt de hoogste kwaliteit sportvoeding geschikt voor ieder doel. Ontdek op xxlnutrition.com ons complete assortiment kwalitatieve sportvoeding, trainingsaccessoires en veel meer voor een gezonde en sportieve lifestyle. Yeah. Go beyond your limits with XXL Nutrition.
6: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
7: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Een zeer goede morgen, het is 11 uur.
4: 14 uur.
8: Met Toon Janssens. Er loopt een onderzoek naar een Nederlandse massadonor. Een Nederlandse spermadonor die doelbewust meer dan 100 kinderen verwekt heeft en nog altijd actief is in Nederland, zou ook in ons land kinderen verwekt hebben. Het zou gaan om 6 kinderen hier, maar dat kunnen er ook meer zijn. Het Federaal Geneesmiddelenagentschap onderzoekt dat. De vereniging Donorkinderen VZW wil mensen die ongerust zijn intussen begeleiden.
9: Onze vrees is natuurlijk ook dat die man heeft gedoneerd in eventueel Belgische ziekenhuizen of aan buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren. Dus we hebben het kabinet en het vak gevraagd om na te gaan of dat het sperma ook in Belgische ziekenhuizen is gebruikt. Mochten Belgische ouders zich ongerust maken, dan mogen zij altijd met ons contact opnemen.
8: 13 studenten uit Gaza die een studiebeurs hebben om komend academiejaar aan een Belgische universiteit of hogeschool te studeren, kunnen voorlopig niet aan het academiejaar beginnen. Ze wachten op een evacuatie uit Gaza, maar ons land wil die toelating nog niet geven. Dat zegt advocaat Benoît Dont, die een van de studenten vertegenwoordigt.
10: Blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel willen tegenover staat, maar het tegenhouden van binnen de regering uit. Wat dat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op

0: accessoires en meer. M&M.
1: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
0: Fabian Hermans.
2: Het doe je samen met mij even een zonnedansje, dat die regenwolken maar ver weg blijven met Henry PFR en Sola Sola.

eigenlijk echt een perfecte zonnedans. Van Henri Pievard. Zo wat correcter gezegd, hè, omdat die Franstalig is natuurlijk. Het is 11:05 op deze zaterdag. En die M&M 50 die gaat goed. We zitten al in het tweede uur van jouw favoriete hit. Nu is het even aan Ariana Grande. Die heeft haar Eternal Sunshine Tour afgesloten met 10 optredens in de O2 Arena in Londen. Ja, dat zag er spectaculair uit. Wat kan ik zeggen? Op het einde wordt ze zo in de lucht gecatapulteerd. Niet, maar gehezen. Alsof ze Katniss Everdeen is in de tweede Hunger Games film die uit de arena gehaald wordt. If you know, you know. En het zouden wel eens de laatste dagen kunnen zijn dat we Ariana in public zien. Want onlangs maakte ze ook bekend dat ze zich even gaat terugtrekken na de tour. En dat na alle commentaar online dat het toch een klein beetje te veel aan het worden is. En ik snap het wel. Het was veel. Maar mensen maakten zich natuurlijk zorgen over haar gezondheid. Maar kijk, het is nog altijd haar leven, haar privé. En dat moeten we blijven respecteren. Misschien daarom deze song, Hate That I Made You Love Me, op 33 in jouw M&M 50.

0: Young.
1: Forever Young, 6 plaatsen naar beneden in jouw M&M 50. Judith, die komt ook met een nieuwe song. Ze heeft een nieuwe gereleased. Klinkt wel heel goed eigenlijk. En op TikTok doet het ook heel goed internationaal. Mensen dat zich echt kunnen relaten met deze You Did Not Sign Up For This. En ze vertelde daar ook over onlangs, hier op M&M, over die song en haar mentale gezondheid.
2: Ik denk dat ik net zoals heel veel mensen best wel vaak struggle met mijn mentale gezondheid. Dat is voor mij niet nieuw of zo. Dat is een zoektocht sinds ik best wel jong ben. En dat gaat natuurlijk met pieken en met dalen. En ik denk dat de buitenwereld, ja, die ziet enkel de pieken of iets wat op een piek lijkt. Maar de mensen die dicht bij je staan, die zien ook de dalen. En ik denk gewoon, ja, ik vind het een verschrikkelijk gevoel als er iemand waarvan je houdt, dat die zich zorgen om je maakt. Dat is ergens mooi, maar dat is ergens, roept dat echt een schuldgevoel soms bij mij op. En het was op zo'n moment dat ik deze song heb geschreven.
1: Ja, toch goed eigenlijk. Ze is zo welspoken. Er zit heel veel wijsheid in. En dat zit ook in haar songs. Net zoals in deze, I'd love to be in love.

0: 30.
1: 30.
2: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt en vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
8: Oh, schat, kijk, die afwerking.
9: Oh, en dat is hier zo stil.
8: Oh, voel eens, het toch niet meer.
9: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
7: Oh. Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
8: Oh.
7: Zegt.
10: Oh, Quadro.
11: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween... tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
12: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: M&M 50. 29.

0: Just a little country a day. Dat kan af en toe wel eens. Deze was nog big hit en brengt helemaal Texas back to Belgium. Met Ella Langley. En je kan het smaken, 11 plaatsen gestegen. En nu dus op...
1: 28.
0: Yeehaw.

Kygo en Max McNown, helemaal niet juist uitgesproken, met Take Me Back op 27. Het is ondertussen 11:30 geworden. Ik begin al honger te krijgen voor een boterhammeker of zo. Maar op de E40 van Brugge naar Gent is er ruim een half uur file tussen Oostkamp en Aalter. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. De kijkfile richting kust kan nu oplossen. Het lijkt precies een bevel. Kan nu beginnen oplossen. Ook elders op de snelweg zijn er alleen maar vertragingen van hoogstens 5 minuten.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Criss Cross Amsterdam, my oh my, op 26. Het is tijd voor nog een koffietje of zo. Hè. Wat drink jij op dit eigenste moment? 3:30. Another drink nu met Marshmallow.

0: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be.
4: Kamber, more space for your place.
5: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
6: M&M 50.

maar je bent wakker en aanwezig. Met Alex Warren. 7 plaatsen gedaald wel en op 23. Het is met jong talent hier vandaag, want Freya Sky die komt eraan. Is trouwens nog maar 16 jaar. Crazy. Komt binnenkort ook naar België. 2 keer zelfs. Haar oorspronkelijke show was op 18 november, of staat op 18 november gepland in La Madeleine. Maar nu voegt ze toch nog een extra datum toe. 16 november in Trix Antwerpen. Oh, dat belooft. Ik denk dat het een heel spannend 16 jaar.

0: Frequencies. Het is tijd voor ook nog een speciale in de lijst. Namelijk de sterkste stijger.
1: Oh my god!
0: En deze, daarvoor gaan we even naar een bruine kroeg. Een beetje cooler, van Temper City, de band. Er waren keiveel streams op deze. Self-Aware. En nu is hij nog gestegen naar 20.
2: Dit is de sterkste stijger
3: in de M&M 50.
0: En steeg maar liefst 16 plaatsen in jouw M&M 50. Zoals ik zei, lekker
1: 20.
0: Cool. Zet die zonnebril maar op. Voor Temper City. En Self-Aware.

Martin Garrix en Ed Sheeran. Toch nog een repeat voor Repeat It. Plaatsje omhoog en op 18. We gaan richting het laatste uur van de M&M 50. En jij bent er nog bij, straks met een boterham in de hand. Steven uit Oudenaarde die stuurt dat hij bezig is bij zijn schoonmoeder om thuis een zwembad in de tuin te plaatsen. En ze zijn het echt zelf aan het plaatsen. Helemaal zelf gegraven. Het is daar nog een betonnen put, om het zo te zeggen. Het water kan er al snel in. Steven, als je klaar bent, ik heb nu geen tuin, maar een jacuzzi of zo, I don't know. Als het op het terras mag staan. Zometeen, dus het laatste uur van de M&M 50. En ik kan al een klein beetje verklappen of teasen wat je nog allemaal gaat horen. Dit ongeveer.

0: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
1: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
2: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
3: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Van medische kosten tot Heyo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
6: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je zegt.
7: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis biertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
8: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
9: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: En goedemiddag, het is 12 uur.
11: 14 uur.
10: Met Toon Janssens. Vanaf dinsdag geldt er een helmplicht op e-steps. Je moet vanaf 1 september een helm dragen op elektrische steps die sneller kunnen rijden dan 20 km per uur. Bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, omdat die niet sneller kunnen dan 20 km per uur. Volgens Verkeersinstituut Vias is dat een goede eerste stap, maar zou een helm beter verplicht worden op alle steps.
12: Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, stel dat je bijvoorbeeld aan 18 km per uur rijdt en je maakt een kwalijke val, ja, dan kan die wel degelijk ook een ernstig hoofdletsel hebben. We hebben vastgesteld in de ziekenhuiscijfers dat bijvoorbeeld van alle ernstige ongevallen met een elektrische step 65% een hoofdletsel had. Vandaar dat het wenselijker nog zou geweest zijn om het voor alle steps in te voeren, die helmplicht.
10: 13 studenten uit Gaza die een studiebeurs hebben om komend academiejaar aan een Belgische universiteit of hogeschool te studeren, kunnen voorlopig niet aan het academiejaar beginnen. Ze wachten op een evacuatie uit Gaza, maar ons land wil die toelating nog niet geven. Dat zegt advocaat Benoît Dont, die een van de studenten vertegenwoordigt.
13: Het blijkt dat dat een regeringskwestie is, aangezien dat de minister van Buitenlandse Zaken al verschillende keren heeft aangegeven dat hij er wel wel in tegenover staat, maar tegenhouden van binnen de regering uit. Wat dat de regering moet doen, is effectief inzien hoe dramatisch dat de situatie in Gaza is en wat dat ze kunnen doen om die situatie op zijn minst voor de mensen die recht hebben om naar België te komen, te verlichten.
10: Bij een grote Russische aanval, een luchtaanval in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, zijn zeker 27 mensen gedood. Tientallen inwoners van de stad Bucha raakten gewond. Joannie de Rijke is in de buurt van Kiev. Zij vertelt wat er gebeurd is.
14: Gisteravond rond 8:10 is een Russische drone neergekomen op een bedrijventerrein ten noorden van Kiev. En die inslag, ja, die heeft een grote brand doen ontstaan, omdat op dat terrein explosief materialen opgeslagen. En daardoor waren die explosies zo zwaar dat die brand oversloeg naar omliggende woningen en een restaurant. Voorlopig zijn er minstens 27 doden.

0: schoolherinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
1: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
0: Fabian Hermans.
2: En ja hoor, het laatste uur van de M&M 50. Jouw beste hits, maar wie oh wie gaat er aan top van die berg staan? Nu in ieder geval Bebe Rexha en Faithless.

Imagine, Taylor Swift is culture. Het is altijd in de popsterren dat iedereen er wel naar kijkt en toch ja, dingen overneemt of zo. Of misschien nemen zij ook dingen over die gewoon al culture zijn. Zo was ze na haar trouw en eigenlijk ook tijdens haar huwelijk heel weinig te zien. Onlangs in Londen werd ze gespot met een korter kapsel en een vroeg. Dus dan heeft iedereen zoiets van wow, oké. Maar blijkbaar is het wel een soort traditie. Volgens Vogue is het zelfs de post-wedding chop. Iets waarbij je gewoon na je huwelijk je haar eraf knipt. En zo je zegt van, ik wil even iets anders. Ik ben in mijn nieuwe era getrouwd, dus we gaan ervoor. Deze song, I Knew It, schreef ze trouwens voor de nieuwe Toy Story, Toy Story 5. En kan je vanaf 23 september ook op Disney Plus zien. Perfect voor zo'n zondagje film.

zes plaatsen gestegen. Met Animal. Volgens mij tot nu toe echt mijn favoriete Cat Eye. Zeg dat ik het gezegd heb. Ik kom binnenkort ook naar België. Sienna Spyro die komt volgend jaar ook terug. En dan brengt ze deze uit, Devil Wears Prada 2, Material Lover. Op 13.

0: VRT Max.
1: Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
2: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
3: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
4: Lotto, omdat het kan.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Samen aan tafel.
6: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden.
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
7: Krevel.
8: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.
9: Wat eten we vandaag?
10: Ja, wat eten we vandaag? Geen idee? Open de dagelijkse kost-app en laat je inspireren.
9: Onmisbaar in de keuken.
10: Er is voor ieder wat wils, op elk moment. Stel eenvoudig je weekmenu samen en maak meteen je boodschappenlijstje. En tijdens het koken? Dan helpen de stap-voor-stap video's en de AI sous-chef je verder. Van inspiratie tot een heerlijk gerecht op tafel. Wat eten we vandaag? Laat je inspireren door de dagelijkse kost-app.
9: Gratis en voor niks.
11: Smartfoto.be.
12: Ah, maar ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
13: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
12: Echt of wat?
14: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
15: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
16: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar Vrienden, de Jeugdbeweging, de Padel en Vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
17: Go Yellow!
18: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
19: Wat? 3?
18: Yep. Info op telenet.be.
17: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic t-shirts, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
14: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
12: Volg de spannende ontknoping vanavond live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
1: M&M
0: 50.

0: Stella Lefty. Haar trein die gaat ook al even mee. 14 weken. En die eentje naar boven op 11. Hoogste plaats ooit. Dat wil zeggen dat we aan de top 10 van jouw M&M 50 aankomen. Dus nog eens even kijken naar hoe die top 3 vorige week nu weer zat.
1: 3.
0: Super aanstekelijk, die toontje. Een plakker, maar gaat dat deze week ook zo zijn?

0: We zijn onderweg richting het einde van deze lijst. En Meteor is nog steeds onderweg naar de nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde.
0: Op 10.
1: Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Meteor. Met nooduitgang. Op 10 in jouw M&M 50. Sorry, kreeg je net een berichtje van Luc binnen. Die stuurt... Misschien komt hij vanavond langs de voordeur. Potentiële winnaar. Goed gevonden, Luc. Dat voor een zomerhit natuurlijk. Ondertussen is het 12:30 geworden. Het is ruim een half uur file rijden op de E313 naar Antwerpen tussen Massenhoven. Op het parkeerterrein in Ranst, dat door een ongeval. En tussen Antwerpen-Noord en Deurne op de Antwerpse ring richting Gent. Ook daardoor een ongeval. Telkens is de linkerrijstrook versperd. Andere vertragingen op de snelwegen, die blijven gelukkig maar beperkt. Nu super magnetic, aanstekelijk, da Bauza.

met een klein mini AI sausje, maar laten we dat gewoon even vergeten. Somber stond op Pukkelpop. Prachtig concert. Ook al heeft hij nog niet ontzettend veel songs, hij heeft er toch een show van kunnen maken. Nu met deze. My body isn't ready.

0: cv-fotoboek is.
1: Mag ik eens kijken?
0: Wauw. Oh, weet je dit nog?
1: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
2: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
4: Ah ja?
3: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
4: Hé, maar die lust die ook, hè?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: M&M 50.

0: toch een beetje uit die top 3 gecatapulteerd sinds vorige week. Dat is de M&M50 die jij kiest. Straks ook niet vergeten jouw keuze op VRT Max te doen, jouw top 3. Je mag ook altijd eens nu laten weten op VRT Max wat jouw top 3 deze week zou mogen zijn. Wie jij stemt, wie er voor jou op 1 mag staan. Wel, we beginnen, of we gaan in ieder geval verder met nummer
1: 5.
0: Oeh, en dat is voor Mr. Teddy Swims. Zijn toch wel aanstekelijke song. Dat is Teddy Swims. Anders hadden we niet verwacht. Met Mr. Know-it-all.

0: Jonas Blue. Amai, soms komt dat er niet uit in Jonas. Oeh, in ieder geval. We komen in die top 3 van jouw M&M 50. Je ziet nog wat er misschien iets veranderd is daarbovenaan. Wat of wie staat er op 3? Oeh, de prachtige, schurende stem van Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear.
1: Als

0: De top van de M&M 50 is hier. Met Cameron Whitcomb nu op 3. Maar we gaan naar die top 2. Is daar iets veranderd of niet? We gaan het gewoon even samen ontdekken. Ken je de tweede, dan ken je natuurlijk ook de eerste. We gaan zien.
1: 2.
0: Ah, de queen van het WK. Nog steeds op 2. Shakira, Shakira. Met

0: Dit was echt de zomer voor mij. Maar wat is de zomerhit voor jou? Misschien wel Aaron Blomhardt en Zoe Levi. Nu ook opnieuw op 1 in die M&M 50. Jouw M&M 50. Vergeet vooral niet te stemmen. Nu voor een derde week op rij, dus op 1. Zometeen Bob Storms, maar nu...
1: M&M. Dit is jouw nummer 1 in de M&M 50.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Ah, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting. En maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nog voor je kan denken,
11: pas op voor die borduur.
10: Zorgt Leelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
12: Nee, schat, het is meun.
10: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
13: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
14: En mijn broer zijn scheve tanden.
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

0: getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Het schooljaar begint!
2: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
3: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh,
3: Lidl, dat kan tellen.
4: Goedemiddag, het is 1 uur.
5: 14 nieuws.
4: Dit is Tony Janssens.
6: Vanaf dinsdag geldt er een helmplicht op e-steps. Je moet vanaf 1 september een helm dragen op elektrische steps die sneller kunnen rijden dan 20 km per uur. Bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. Bij deelsteps is een helm niet verplicht, omdat die niet sneller kunnen dan 20 km per uur. Volgens Verkeersinstituut Vias is dit een goede eerste stap, maar zou een helm beter wel verplicht worden voor alle steps.
7: Omdat je natuurlijk ook met een deelstep, stel dat je bijvoorbeeld aan 18 km per uur rijdt en je maakt een kwalijke val, ja, dan kan je wel degelijk ook een ernstig hoofdletsel hebben. We hebben vastgesteld in de ziekenhuiscijfers dat bijvoorbeeld van alle ernstige ongevallen met een elektrische step 65% een hoofdletsel had. Vandaar dat het wenselijker nog zou geweest zijn om het voor alle steps in te voeren, die helmplicht.
6: Bij een grote Russische luchtaanval in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 27 mensen gedood. Tientallen inwoners van de stad Bucha raakten gewond. De impact is groot, dat vertelt Joannie de Rijke, die in de buurt van Kiev is.
8: Iedereen is natuurlijk geschokt, want dit is toch wel groter dan een gemiddelde droneaanval. Er vallen natuurlijk altijd doden en het is heel hevig in Kiev op het moment. Maar dit is natuurlijk met één droneinslag wel een gigantisch aantal slachtoffers. Dus ja, iedereen is wel een schok. De wegen zijn nog afgesloten. De brandweermannen zijn nog altijd aan het blussen. Het is echt een hele grote explosie. Dus het is toch wel uitzonderlijk.
6: Omdat Oekraïne vreest voor nieuwe aanvallen, worden ook bijna 400 mensen uit de regio geëvacueerd. Zometeen beginnen de Red Panthers aan de match voor de bronzen medaille op het WK hockey. De Belgische vrouwenploeg neemt het op tegen Australië. Jonathan met de penningen, jij volgt de match daar in Amstelveen. Zullen de Red Panthers klaar zijn na die verloren halve finale tegen Nederland?
9: Het mag hen niet ontglippen, zeker na de controverse in de halve finale. Tegen Nederland werd de gelijkmaker volgens velen onterecht afgekeurd. En die frustratie willen ze vandaag omzetten in de beste motivatie om wel het brons te pakken. Ze doen het wel met de speelster minder, want Justine Razier werd geschorst na haar uitspraken na die match tegen Nederland. Tegen het lager geplaatste Australië kunnen ze vandaag hun eerste WK-medaille winnen in bijna 50 jaar na het brons in 1978.
6: Het weer vanmiddag. Regen en buien vanaf het westen en het zuidwesten van het land. Temperaturen tot 23 graden. Vanavond en vannacht kans op stevige buien. Eventueel met onweer en rukwinden. Morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En ook tot 23 graden dan. M&M.

en To Be Loved. Een hele goede middag. Het is vandaag zaterdag 29 augustus. En het is een beetje de eerste weekendshow van het nieuwe radioseizoen, om het zo te zeggen. Je hebt de M&M 50 natuurlijk al gekregen, daarnet van Fabian. De zomer die zit er eigenlijk zo goed als op. Dinsdag gaan de schoolpoorten weer open. En heel veel mensen die gaan terug naar het werk. Maar eerst krijg je nog een volle namiddag muziek. Vandaag en morgen uiteraard ook. Ik blijf bij jou tot 6 uur. En de volgende DJ die hier in de playlist staat, die staat vanavond ook op Maanrock in Mechelen. Waar vanavond en morgen nog veel feest gevierd wordt. We hebben vanavond ook een soort M&M stage. Met Dino, Ruby XX, Laurens Luiten, Casa Casa met Cato en Sander. En tussen 1 en 2 uur vannacht eigenlijk Nina Black. Die speelt nu ook hier op M&M met I Don't Know.

0: Koelbundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel, leef beter. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
3: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
4: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Harry Styles. En zijn American Girls. Buiten hangt een beetje grijze lucht en ja, het is een graad of 21. Meer moet je er vandaag niet van verwachten van het weer. Waar je wel wel van mag verwachten, dat is de muziek. En daar gaan we wel een beetje zonschijn in treffen. Nu met One Republic en Sunshine.

en toe moet je dat gewoon eens zeggen, hè. I don't care. En I love it, though. Dat is ook belangrijk. Bijna 2:30, het is een kwartier file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven en op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpsring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost en richting Nederland tussen Linkroever en Borgerhout. In Antwerpen-Zuid is een ongeval gebeurd op de aansluiting met de E19 naar Brussel.

zo'n nummer waarvan ik nooit wil dat het stopt. Ik moet gaan van Pommeling Thijs. Helaas is het toch gedaan. Gelukkig staat er al meteen een andere vrouw klaar voor jou die minstens even goed kan zingen. Olivia Dean.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!

Walter Belt en Weasel met It's Not Right, But It's Okay. Dit jaar won hij de Voice van Vlaanderen in het team van Koen Wouters. Bas Serra uit Tiene die scoorde meteen een hit met zijn debuutsingle All Because of You. En vanavond staat hij ermee in de finale van VRT Zomerrit. Live vanavond op VRT1 en VRT Max rond 9 uur.

sexy lekker. En Sugar Daddy. En ze is niet de enige Nederlandse dame of Nederlandse artiest die hier een beetje indruk heeft gemaakt. Want ook Anton, die je straks na 2 uur hoort, is hier echt enorm populair geworden ondertussen.

0: Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
1: Dus ook voor klanten?
0: Yep. Go for info naar telenet.be.
2: Nu zou het moeten binnen zijn. Het zou moeten binnen zijn.
3: Het moment van de waarheid is aangebroken. Wie volgt Duitsland bij de mannen en Nederland bij de vrouwen op als wereldkampioen hockey? Volg dit weekend de finales van het WK Hockey live bij Sporza, VRT1 en VRT Canvas.
4: Je hockeymatch begint met een Carlsberg 0.0. Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke vermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
7: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Goedemiddag, het is 2 uur.
9: VRT Nieuws.
8: Met Ton Janssens.
10: De Red Panthers spelen tegen Australië. Op het WK Hockey speelt de Belgische vrouwenploeg op dit moment de wedstrijd voor de bronzen medaille tegen Australië. Dus Jonathan met de penningen in Amstelveen in Nederland. Hoe doen ze het?
11: Halfweg het derde kwart staat het 1-0 voor de Red Panthers. Aanvoerster Charlotte Anglebert kon de eerste strafcorner meteen verzilveren. Hard in de rechterhoek geslagen. De Belgische vrouwen controleren de wedstrijd zonder veel extra kansen af te dwingen voorlopig. Maar de Panthers zijn op weg naar het brons en dat zou de eerste WK-medaille zijn sinds 1978.
10: Dankjewel, Jonathan. Vanaf 1 september moet je een helm dragen op elektrische steps die sneller kunnen rijden dan 20 km per uur. Bij ongevallen met e-steps komen hoofd- en hersenletsels bijzonder vaak voor. Bij deelsteps is een helm niet verplicht omdat die niet sneller kunnen dan 20 km per uur. Volgens Verkeersinstituut Vias is dat een goede eerste stap, maar zou een helm beter verplicht worden op alle steps.
12: Er zijn in het buitenland al landen en steden waar dat men de helm verplicht heeft voor deelsteps. Dat is mogelijk met helmen ter beschikking stellen op het moment dat je ze huurt, waarbij dat er dan ook speciale netjes zijn om ervoor te zorgen dat je niet in het zweet van je voorganger moet rondrijden. Daarnaast zijn er ook heel wat plooibare helmen op de markt die ook voldoen aan de veiligheidsnormen, die je heel makkelijk kan meenemen, niet zoveel wegen en die heel makkelijk in je rugzak passen.
13: Er zijn in het buitenland al...
10: In Ecuador is oud-president Moreno veroordeeld tot 5 jaar gevangenis wegens corruptie. Hij had geld gekregen van een Chinees bouwbedrijf in ruil voor een contract voor de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno was tot 2021 president van Ecuador. Hij heeft zelf altijd ontkend dat hij geld zou hebben ontvangen en noemt het een spel van politieke tegenstanders. Het weer vanmiddag. Regen en buien vanaf het westen en zuidwesten van het land. Temperaturen tot 23 graden vandaag. Vanavond en vannacht kans op stevige buien, eventueel met onweer en rukwinden. Morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En ook tot 23 graden dan.
14: XXL Nutrition.
15: Yeah.
14: Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
15: M&M.
8: De lunch is voorbij en die gaan we verteren met een van de headliners en popiconen van het moment van Pukkelpop, Somber en Homewrecker.

James Hype en Mickey de la Rosa met Ferrari. Nu iemand die op de openingsdag van Pukkelpop het Wave podium volledig plat speelde. Donderdag 20 augustus was dat. Een set vol hits, waaronder deze. De enige, ik heb het over Anton, die exact weet hoe hij een festival op gang moet trekken.

0: M&M en op VRT Max. M&M. Volg alles van M&M in de app van VRT Max.
1: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
3: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
0: Volg de spannende ontknoping vanavond live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
4: Ben jij een ochtendmens
5: die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads? Maar pas echt op dreef komt met
4: een vette schijf.
5: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer.
6: Kies je voor.
7: Even een fun fact.
5: Of met de collega's voor.
8: De meest foute 80's hit.
5: Gelijk heb je. Want voor elke mood
9: is iets anders goed.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
10: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.

DeGenesis en Milo met Forever Young. Zometeen. Just remember, we're forever young. Land hier de big hit van deze week. Great Expectation van Shanna Spyro. De 20-jarige Londense die schreef hem over een periode in New York waar ze wachtte op iemand die steeds beloofde langs te komen en nooit kwam. Elke ochtend liep ze de trap af en heel even geloofde ze echt dat hij buiten zou staan. Je hoort hem zometeen, Shanna Spyro, na Mika. Took a ride. En relax.

Kami en vuurwerk. Het is 2:30 en naar Brussel 10 minuten erbij op de E40 tussen Sterrebeek en Kraaienem. Op de buitenring van Brussel is er meer dan 1 uur file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. De rechterrijstrook is versperd door een ongeval. Op de binnenring een kwartier kijkfile vanaf Groot-Bijgaarde. Het is 20 minuten file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpsring een kwartier extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 1 rijstrook is versperd door een ongeval en richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem.

0: Fijns van Snoop Dogg en Justin Timberlake. M&M. Judith die brengt op 2 oktober haar eerste album uit, het debuutalbum. Panic First gaat het heten. Onder meer Selfmade Woman en I'd Love to Be in Love staat daarop. Maar ze heeft ook deze week een andere nieuwe single uitgebracht. You Did Not Sign Up For This. Deze week was ze in de M&M Ochtendshow te gast. En daar vertelde ze waar dit nummer vandaan komt.
1: Ik denk dat ik net zoals heel veel mensen best wel vaak struggle met mijn mentale gezondheid. Dat is voor mij niet nieuw of zo. Dat is een zoektocht sinds ik best wel jong ben. En dat gaat natuurlijk met pieken en met dalen. En ik denk dat de buitenwereld, ja, die ziet enkel de pieken of iets wat op een piek lijkt. Maar de mensen die dicht bij je staan, die zien ook de dalen. En ik denk gewoon, ja, ik vind het een verschrikkelijk gevoel als er iemand waarvan je houdt, dat die zich zorgen om je maakt. Dat is ergens mooi, maar dat is ergens, roept dat echt een schuldgevoel soms bij mij op. En het was op zo'n moment dat ik deze song heb geschreven.
0: Dankjewel Judith om dat zo eerlijk met ons te delen. Dit is You Did Not Sign Up For This van Judith.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat hier dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
5: Met Mobiel Plus Thuis Internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis. De kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
6: Nieuwe schooljaar begint.
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh my.
11: Lidl, dat kan tellen.
12: I beg your pardon.
11: Samen aan tafel.
12: Want zijn de dinsdag dus wel lunch garden.
11: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar 9,99 euro. Lunch garden. Daar

0: Bruno Mars en On My Soul. Vanavond is er Maanrock. Dat is natuurlijk een heel leuk festival in Mechelen. En er is vandaag ook een soort van M&M stage. Het warmste feestpodium. Noemen ze het ook wel een beetje. Met een hele leuke M&M getinte line-up natuurlijk. Om 9 uur onze kerstverse Start Your DJ winnaar van dit jaar, Dino. We hebben ook Ruby XX. Dat is de vorige winnaar van M&M Start Your DJ. Laurens Luiten, ook een fijne collega van ons, is er om 11 uur. Om middernacht komen Cato en Sander de boel in de fik steken met Kassa Kassa. En dan om 1 uur s'nachts, dus we zitten wel een beetje dieper in de nacht, ook nog Nina Blijk. Dus sowieso de moeite om af te zakken naar Mechelen straks. En ja, als je daar geen zin in hebt, geen probleem, want hier vanavond op M&M is er ook een hele leuke party line-up natuurlijk. We hebben dat ook op de radio. Heel fijn. Om 9 uur Laura Govaerts. Om 9 uur Magic. Om 10 uur Tomorrowland. En dan M&M Party Hits.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's. Xavier Taverne.
2: Hey.
1: En Kobe Ilse.
3: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
4: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
5: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder. Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater

0: start. Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar. Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
5: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die een borduur!
6: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
8: Kom dat nu niet doen.
6: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
14: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
15: Immoscoop, man!
14: Een zeer serieuze partij.
13: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
15: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
14: Ja, dat is een cape.
13: Ah, een cape?
15: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Immoscoop, man!
17: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken. Even.
18: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
19: Krevel, leef beter.
20: Oh, het is weer zover.
21: Alex?
20: Terug naar die lange meetings.
21: We staan op mute, Alex.
20: Terug naar die eindeloze lessen.
22: Aandacht alsjeblieft.
20: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
23: Goedemiddag, het is 3:00.
24: VRT Nieuws.
23: Met Tony Janssens.
25: De Red Panthers winnen brons op het WK hockey. In de wedstrijd om de derde plek klopte de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Een verslag van Jonathan met de penningen.
26: Het mocht niet meer mislopen voor de Red Panthers. Brons was een must na de finale die ze ontnomen werd na die afgekeurde gelijkmaker tegen Nederland. De Belgische vrouwen speelden met een grote focus en controleerden de wedstrijd van in het begin. Doelkansen waren er niet in overvloed, maar Charlotte Anglebert had aan 1 strafcorner genoeg om de Panthers richting een brons te sturen. Het is de eerste medaille sinds 1978 voor de Belgische vrouwen op een WK. En de Panthers zullen dit aannemen als de start van een lange succesvolle periode met een getalenteerde generatie.
25: Door de hitte en de droogte deze zomer is de temperatuur van kanalen, beken en rivieren in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen steeg de temperatuur tot bijna 26 graden. Door die hoge temperaturen kunnen de vissen sterven, maar ook bedrijven kunnen problemen ondervinden, zegt hydroloog van de KU Leuven Patrick Wilms.
27: Als de temperatuur boven de 25 graden Celsius gaat, kunnen er lozingsbeperkingen opgelegd worden aan bedrijven. Omdat bedrijven die koelwater bijvoorbeeld onttrekken uit waterlopen, die gebruiken dat koelwater, maar dat koelwater wordt dan ook teruggeloosd, vaak aan hogere temperaturen dan de temperatuur van het water. En dan zou het kunnen zijn dat men aan het bedrijf zal vragen om minder water te gaan lozen.
25: En dat kan dan weer tot economische schade leiden als bedrijven daardoor hun productie moeten verminderen of zelfs stilleggen. Na de Russische luchtaanval op een opslagplaats van explosieven vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het aantal doden nu al opgelopen tot zeker 37. Er werden ook 50 huizen vernield die vlakbij de opslagplaats stonden. Oekraïns president Zelensky wil dat er nu onderzocht wordt waarom munitie en explosieven vlakbij de woonwijk werden opgeslagen. In het noorden van Italië zijn er tientallen gewonden gevallen door een hevige storm. Er is ook schade aan gebouwen en duizenden auto's. De stad Cremona in de Po-vlakte liever is het zwaarst getroffen. Daar vielen volgens Italiaanse media hagelstenen zo groot als sinaasappels. 43 mensen raakten daar gewond en sommigen moesten zelfs naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het weer vanmiddag. Regen en buien vanaf het westen en zuidwesten van het land. Temperaturen tot 23 graden. Vanavond en vannacht kans op stevige buien, eventueel met onweer en rukwinden. Morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En ook dan tot 23 graden.
0: M&M.
1: Het is 3:00 en we gaan een beetje dansen met Bebe Rexha en Faithless, die een clubklassieker en een gloednieuw jasje hebben gestoken.

0: your street.
1: And driver's license.
0: You said forever, now I drive alone past.
1: Vanavond duik je hier op M&M gewoon op je radio het weekend in met M&M Party. Om 9 uur opent Magic. Om 10 uur neemt Tomorrowland One World Radio het even over met het beste van Tomorrowland. En vanaf 11 uur krijg je M&M Party Hit. En de beste beats die krijg je ook nu. Van Martin Garrix. En U2.

0: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
2: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
3: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
4: 35% op kipfilet. Yes! Kipnapelmoes deze week.
3: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KVC, beweegt met je mee. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
6: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
7: Bij Prikkelplanet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus...

korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel. M&M.

uit 2005, deze al, Pon de Replay van Rihanna. De volgende twee stemmen staan vanavond liever in de finale van VRT Zomerrit. Maxim en Babette. En Maxim die weet al hoe die trofee aanvoelt, want hij won hem in 2024 samen met Hannah May. Nu waagt hij zich dus aan zijn tweede. De finale die zie je live vanavond rond 9 uur op VRT 1 en op VRT Max. En je stem uitbrengen kan nog tot en

0: van Stromae. We naderen 16:30. En zo, voor ik het kan zien, ja, toch wel wat file op de wegen deze zaterdag. Op de buitenring rond Brussel is er 1 uur file, namelijk tussen Grimbergen en Jette. De rechterrijstrook is er versperd door een ongeval. Op de binnenring een kwartier kijkfile van voor Groot Bijgaarde. Naar Antwerpen een kwartier file rijden op de E313 vanaf Ranst. Op de Antwerpsring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen Noord en de Kenry-tunnel. 25 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En op de B403 in Merelbeke is door een ongeval de linkerrijstrook versperd voor het verkeer dat van de E40 komt en de R4 op wil, de ring rond Gent.
1: M&M. Make life sing. Popstorms. Make life sing. M&M.

Justin van Stella Lefty. Er wordt ook gewerkt dit weekend. Vic Schijpers, 33 jaar uit Peerliever, die staat vandaag de hele dag aan de kassa van de supermarkt en laat via de VRT Max-app weten dat gelukkig M&M opstaat daar. Vic en iedereen deze zaterdag aan de slag is. Succes! Merci.

0: altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Een receptje met vis.
3: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
5: Oh, zalm in papillot chique pas cher.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: en Blinding Lights. Zometeen muziek van Pharrell Williams en Daft Punk. Get Lucky, een heerlijke throwback uit 2013. Daarna gaan we dansen met Topic en Becky G, Sorry Papi. Daarvoor eerst een kleine silent treatment. Een stilte behandeling van Freya Sky.
1: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Waarschijnlijk recht onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
4: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
5: Met Mobiel Plus Thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zei 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
8: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles.

0: goed als nieuw.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: 14 nieuws.
1: Met Toon Janssens.
3: De Red Panthers winnen brons op het WK hockey. In de wedstrijd om de derde plek klopte de Belgische hockeyvrouwen Australië met 1-0. Speelster Stefanie van den Borre vond de medaille verdiend.
4: Ik vind van wel. Ja, zeker op basis van het toernooi dat we gespeeld hebben. Dat we elke match zijn gegroeid in ons toernooi. Vandaag was misschien niet de mooiste match, maar het is het resultaat dat telt. En het is 1-0 voor ons. En ja, voilà.
3: Door de hitte en de droogte deze zomer is de temperatuur van de kanalen, beken en rivieren in Vlaanderen tot een recordhoogte gestegen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het Netenkanaal in de provincie Antwerpen steeg de temperatuur tot bijna 26 graden. Door die hoge temperaturen kunnen vissen sterven, maar er kan ook economische schade ontstaan. Er worden wel maatregelen genomen, zegt hydroloog van de KU Leuven, Patrick Willems.
5: In het kader van het droogtebeheer zijn we in Vlaanderen ook bezig met heel veel maatregelen, waarbij we proberen van opwaarts meer water vast te houden, ook grondwater meer vast te houden, zodanig dat rivieren ook langer met grondwater gevoed worden. En dat grondwater is ook koeler, hè, en daardoor ga je ook tijdens warme zomerperiodes de watertemperatuur meer onder controle kunnen houden.
3: Na de Russische luchtaanval op een opslagplaats van explosieven vlakbij de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het aantal doden nu al opgelopen tot zeker 37. Er werden ook 50 huizen vernield die vlakbij de opslagplaats stonden. Oekraïns president Zelensky wil dat er onderzocht wordt waarom de munitie en explosieven vlak bij de woonwijk werden opgeslagen. In Zimbabwe zijn bij een frontale botsing tussen een minibus en een vrachtwagen gisteren 27 mensen om het leven gekomen. Volgens de politie wilde de vrachtwagen een ander voertuig inhalen en botste de chauffeur vervolgens op de minibus. Het busje vatte vuur en brandde volledig uit. In Zimbabwe zijn er wel vaker grote verkeersongevallen. Het is een van de onveiligste landen ter wereld op het vlak van verkeersveiligheid. Het weer. Vanavond en vannacht kans op stevige buien, vooral in het westen en in het centrum van het land. Eventueel ook met onweer en rukwinden. Minimaal van 14 tot 18 graden. Ook morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En dan temperaturen tot 23 graden.
2: M&M.
1: Een iconisch duo zometeen op je radio. Madonna en Justin Timberlake is voorna het dynamiet van BTS.

en Justin Timberlake. Met 4 Minutes. Tick-tock. Cat's Eye maakt zich op voor een wereldtournee. Dinsdag trappen ze hun Wild World Tour af, liever in Dublin. En in de bagage zit de knaller die je zo meteen gaat horen. Animal. Goed voor een piek op 10 in de Ultra Top 50 die je morgen hoort. Cat's Eye.

0: voor je kan denken.
1: Pas op voor die borduur.
0: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd.
2: Nee, schat, het is meun.
0: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
1: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
0: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
3: En mijn broer zijn scheve tanden.
0: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Oh ja, man.
6: Ik sta hier, hè. Ik bedoel, ik kan dat allemaal volgen. Jij zit er al een kwartier aan het swipen of zo.
5: Ja, sorry, maar het ziet er gewoon allemaal zo goed uit.
6: Ik hoef deze echt niet te weten.
5: Eigenlijk zou het wel makkelijker zijn als jij ook wat swipet, hè. Dan kunnen we samen kiezen. Huh? Allee, watermeloen of zo.
6: Ik kan echt niet volgen.
5: Of maar jessekes voor de barbecue.
7: Swipe in de dagelijkse kost-app en kies samen wat je wil eten.
6: Doe eens naar rechts.
7: Perfect als je deze zomer samen wil koken.
6: Oh, we hebben een match.
7: De dagelijkse kost-app.
8: M&M.

Wat een soulvolle stem heeft die vrouw. Shanna Spyro, Material Lover. Måneskin, die ligt een beetje op pauze, die groep. Want frontman Damiano David die trok vorig jaar solo de wereld rond. Van Tokio tot New York. De vraag is dus, wanneer gaan ze nog eens een banger samen uitbrengen? Voorlopig geen land in zicht. Dit zijn ze wel met Baggin.

0: niks beters tegen een namiddagdipje in het weekend dan George Ezra natuurlijk met Shotgun. Man kan alleen maar vrolijke muziek maken.
1: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be.
0: Harry Styles, die kan er ook wat van. Die hoor je zo meteen met Watermelon Sugar. Eerst even kijken naar de weg. Want op de buitenring van Brussel komt er 10 minuten bij tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. Ook 10 minuten naar Antwerpen op de E313 vanaf het parkeerterrein in Ranst. En op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout.
1: M&M.

is thuis natuurlijk. Watermelon Sugar, Lore de Nijs uit Tervuren, die bakt vanmiddag pannenkoeken. Haar antwoord op het regenweer buiten. Ja, dat kan je natuurlijk binnen in de droogte doen. Schrijft ze in de VRT Max-app. En wat ben jij aan het doen met die laatste zaterdag van de zomervakantie? Laat het gerust ook even weten via die...

0: alles van M&M in de app van VRT Max.
1: Oh, ons cv-fotoboek is er.
2: Mag ik eens kijken?
1: Wauw. Oh, weet je dit nog?
2: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
3: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be. Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy.
4: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
3: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 20% korting op jouw Asus setup. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
8: Schatje, dat is €4.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pinda's en noedels?
8: Hey, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
11: Echt zalig, ja, al die films en series, bingen.
10: Hoe praat hij nu?
11: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
10: En vind je vrouw dat niet lastig?
11: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
12: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
3: M&M.

Jonas Blue. Liever kan ik de Jonas Brothers zeggen, maar dat is niet juist. Jonas Blue en Edge of Desire. In de app van VRT Max, waar je berichtjes kan sturen tegenwoordig naar M&M. Een aantal reacties op mijn vraag daarnet van wat jij aan het doen bent met die laatste zaterdag. Mats van Rompuy, 20 jaar uit Bonheide, die zegt dat hij zo meteen op de fiets springt. Het zal met een regenponcho zijn, denk ik. Naar Mechelen, want vanavond wil hij alles van Maanrock meemaken. Dat snap ik. Melissa Geers, 26 jaar uit Zeelen, hangen de slingers al klaar. Het is te zeggen, niet bij haar thuis, maar wel in haar klas. Want zij is juf en dinsdag komen al haar nieuwe leerlingen. Ze kijkt er heel hard naar uit. En in de garage van Daan Verkruijsen uit de Haan staat een springkasteel op te blazen. Ik weet niet of het daar aan het regenen is, maar zijn dochter wordt 6 jaar en dat wordt een feest daar. Wat er ook op jullie programma staat, hier gaat het gewoon door. Zometeen met Reggie en Emma Heesters. Eerst Jelly Roll en I'm Good.

wordt de zomer officieel afgesloten met de finale van VRT Zomer. Het live van op het strand van Blankenbergen, of de dijk toch alleszins. Te zien op VRT 1 en op VRT Max. Siska Schoeters en Niels Stadsmaarder die presenteren het. Jouw stem telt nog steeds. Je kan kiezen voor jouw drie favorieten op VRT Max.

0: c'est ça la vie, baby.
1: Hallo, ik ben Fatma Taspinar en vanaf volgende week ben ik terug op de afspraak met twee nieuwe, heel fijne collega's, Xavier Taverne en Kobe Ilse.
2: We duiken om beurt de studio in voor een fijn gesprek met gasten met een mening over het nieuws dat ons allen elke dag bezighoudt.
3: Zo krijgen jullie een heldere kijk op de wereld rondom ons. We hebben er zin in en we zijn er klaar voor.
4: De afspraak. Vanaf maandag op VRT Canvas en VRT Max. VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Code Yellow!
6: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Echt, een heel jaar!
6: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
8: Kom vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Van griezelen tijdens Nachtwacht Halloween, tot wegdromen bij een magische kerst. In Plopsaland beleef je dit najaar samen betoverende momenten. Verleng de magie en boek nu jouw droomvakantie met 25% vroegboekkorting naar Plopsaland.
12: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
14: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
15: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
14: Nee.
15: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
14: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
15: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
14: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
16: Staat vroeger op Immoscoop.
17: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
15: Immoscoop, man!
18: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt u uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
19: Lotto is op zoek naar een maag.
20: Een maag?
19: Met een baksteen erin.
20: Ah, zo.
19: Om je droomwoning te bouwen.
20: Ik zie graag een strakke fermette.
19: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
20: Hoe dan?
21: C'est bon.
19: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
22: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
23: Krevel.
24: Met de back-to-school bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
23: Krevel. Leef beter. Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
25: Goedenavond, het is 5 uur.
26: VRT Nieuws.
25: Met Toon Janssens.
2: Op het WK hebben de Belgische hockeyvrouwen brons behaald. De Red Panthers hebben de bronzen medaille gewonnen op het wereldkampioenschap hockey in Amstelveen in Nederland. In de wedstrijd om de derde plek versloegen ze Australië met 1-0. Doelvrouw Emma Puvré vindt dat ze de medaille zeker verdiend hebben.
27: Als je ziet hoe we de afgelopen jaren zijn gegroeid, hoe we hebben gespeeld, hoe we dit toernooi zijn gestart en geëvolueerd zijn door het toernooi, wisten we dat we hier iets konden halen. Dus ik ben heel blij, maar ook heel trots op het team. Tot de laatste seconde hebben we gevochten om die winst over de streep te trekken, dus ik ben heel, heel blij.
2: En in het voetbal spelen La Louvière en KV Mechelen tegen elkaar. Bij de rust staat het daar 2-1 voor La Louvière. Premier Bart De Wever reist eind volgende week naar India voor een bezoek van 2 dagen. Hij zal onder meer de Indiase premier Modi ontmoeten. Politiek journalist Bart Verhulst vertelt hoe uitzonderlijk deze reis is.
28: Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische eerste minister in India door zijn evenknie ontvangen wordt. Bart De Wever en Narendra Modi zullen zo'n 3 uur met elkaar spreken en enkele akkoorden ondertekenen. Daarna volgt nog een toespraak voor Indiase industriëlen, een bezoek aan een diamantbeurs in Mumbai en de opening van nieuwe kantoren van de Hoge Raad voor Diamant uit Antwerpen.
2: India telt bijna 1,5 miljard inwoners. anders en is dus economisch erg belangrijk. In het noorden van Italië, in de regio Veneto, is de noodtoestand uitgeroepen na het noodweer van afgelopen nacht. Er waren hevige onweersbuien met hagelstenen zo groot als appelsine. Meer dan 40 mensen raakten gewond, 4 van hen liggen nog altijd in het ziekenhuis. 10 kerken, tientallen andere gebouwen en zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. En helemaal in het zuiden van Italië, in de regio's Calabria en Puglia, en op de eilanden Sicilië en Sardinië, zijn er dan weer extreem hoge temperaturen gemeten, tot wel 46 graden. En dan nog dit. In het station van Schaarbeek in Brussel kun je dit weekend gratis 11 historische treinen bezoeken. De NMBS bestaat 100 jaar en heeft er daarom bijna 300 meter aan treingeschiedenis op de sporen gezet. Van een derde klasse rijtuig uit 1933 tot de koninklijke rijtuigen en de dubbeldekkers van vandaag. Deze bezoekers waren enthousiast.
0: Ik heb er wel heel veel nog weten rijden ervan. Het is indrukwekkend.
1: Het is wel mooi zo terug de historische dingen te zien. De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
3: Een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. En ook een pedaal van ander.
4: De eerste keer is in een diesellocomotief gezeten zelf, dus vond ik wel fijn.
2: Het weer vanavond en vannacht kans op stevige buien, vooral in het westen en in het centrum van het land. Eventueel ook met onweer en rukwinden. Minima van 14 tot 18 graden. Ook morgen nog wat regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En dan temperaturen tot 23 graden. M&M.
5: We glijden stilaan richting de avond met een stem zo ruw als schuurpapier. Cameron Withcombe, Kingdom of Fear.

En een nacht als deze. Een nacht als vele kan je beleven. Nee, niet als vele, maar wel als een hele leuke avond vanavond op Maandrock. Want er is een soort M&M stage met leuke artiesten. Maar stel je geraakt daar niet, dan is er ook op M&M een dikke M&M party. Vanaf 9 uur hoor je Magic hier op M&M. Om 10 uur is het Tomorrowland One World Radio hier te horen. En om 11 uur M&M party hits aan elkaar gemixt. Dus dat is voor vanavond allemaal op jouw planning hier op M&M. New Age met R&B.

0: Wij zijn tevreden over uw werk.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
3: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

En another drink. In Mechelen loopt dit weekend Maanrock, een gratis stadsfestival in het centrum van de stad. Gisteren stond de Clouseau daar op het grote podium. Vanavond neemt M&M het feest in handen met onder andere Dino en Nina Black. En morgen krijgt K3 de eer om het festival af te sluiten. En die mannen van gisteren, Clouseau, die hoor je nu met En Dans.

0: Miles Smith. Love me to my bones. Stargazing. All this time I've wasted. Zo meteen. You were right there all along. Faded Love van Leonie.
1: XXL Nutrition. Yeah. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
0: Eerste weg op de E40 vertragen richting Middelland tussen Sint-Nijs-Westerum en Merelbeke. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
2: M&M

Temper City is een trio uit Los Angeles. Twee van hen die maken al samen muziek sinds hun 12e. Ze schreven en produceerden jarenlang songs voor andere artiesten. Ondertussen kunnen ze zelf die artiesten van de kaart vegen met hun muziek. Ze zijn zo populair, self-aware.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Zeg lief, weet jij waar dat we een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
13: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
12: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
14: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
12: Ah, oh, top hè, die Kate.
10: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
15: En de winnaar van VRT Zomerhit is niemand minder dan...
10: Zo, de aankondiging van de winnaar hebben we al. Nu nog de Zomerhit. Dit weekend komen we eindelijk te weten wie van de 10 finalisten VRT Zomerhit wint.
16: Volg de spannende ontknoping vanavond live in Blankenbergen of op VRT1 en VRT Max.
17: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
18: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

was een challenge voor de DJ's vanavond op het feestpodium, of het warmste feestpodium op Maanrock. Draai alsjeblieft Kate Ryan met Desenchanté. Dat zou mijn dag helemaal maken. Nu de Kid Laroi met Without You.

0: Ik neem je graag nog even mee in de party line-up van vanavond hier op M&M. Om 9 uur hoor je hier Magic. Om 10 uur Tomorrowland, One World Radio. En om 11 uur M&M Party Hits aan elkaar gemixt. Dat is hoe jouw avond er gaat uitzien. Maar voor het zover is, nog twee leuke liedjes. Robin Schulz en Alida met In Your Eyes. Daarna It's Time van Imagine Dragons.
1: Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you.
0: Fijne avond nog.

0: En Make-up Date is terug.
1: Dus wat gaan we nadoen?
0: Hey, en Karen Damen is dus ook terug, hè?
1: Ongelooflijk, deze.
0: Maar zij is niet de enige date, mannen. Nee, nee.
2: Ja, ik bedoel, ja.
0: Sommige dingen gingen heel goed.
3: Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
2: Ja, goed.
0: En andere... Ja.
2: Ik heb nog nooit een A-test gehad in mijn leven. Ja.
4: Make-up date.
3: Zal ik een date misschien?
5: Ja, misschien.
3: Gaan we zo zien.
4: Nu op VRT Max. Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Samen aan tafel.
8: Want zijn de dinsdagen bellen nu Garden.
7: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden.
9: Goedenavond, het is 6 uur.
10: 14 nieuws.
9: Dit is Toon Janssens.
11: Tadej Pogacar stapt uit de Vuelta. Dat komt omdat hij hard gevallen is. Pogacar won al 3 ritten in de wielerronde van Spanje en reed in de rode leiderstrui. Maar Karel Bertelen, het zit er dus op voor Pogacar. Wat is er precies gebeurd?
12: Een ogenschijnlijk onschuldig geval van Tadej Pogacar zelf, die aan de linkerkant van de weg plots van zijn lijn afweek. Een paar seconden concentratieverlies misschien. Hij botste tegen de renner die rechts naast hem reed en plofte op de grond. Op een lange rechte weg zonder obstakels, iets wat we zelden of nooit zagen bij de Sloveen. Maar de gevolgen zijn wel ernstig. Pogacar leek dizzy, moest gaan zitten. De linkerschouder en linkeroogkas waren duidelijk geraakt. Er was ook bloed te zien. De eerste hulp kwam snel en even leek hij opnieuw op de fiets te willen kruipen. Maar hij schudde van nee, ging opnieuw zitten. En toen de dokters een verband rond zijn schouder deden, stapte hij zelf recht en in de ziekenauto.
11: Oké, de achtste rit eindigde uiteindelijk in een sprint die gewonnen werd door de Fransman Coquard, net voor de Deen Pedersen. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde en door het uitvallen van Pogacar is de Spanjaard Enric Mas de nieuwe leider. In het voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Door dit gelijkspel wachten beide ploegen na 4 wedstrijden nog steeds op hun eerste overwinning van dit seizoen. En op het WK hockey heeft Argentinië zich verrassend tot wereldkampioen gekroond bij de vrouwen. De Argentijnen versloegen Nederland. Het is voor het eerst sinds 2010 dat Nederland de wereldtitel niet wint. Premier Bart De Wever reist eind volgende week naar India voor een bezoek van 2 dagen. Hij zal onder meer de Indiaanse premier Modi ontmoeten. Politiek journalist Bart Verhulst vertelt hoe uitzonderlijk deze reis is.
13: Het is voor het eerst in 20 jaar dat een Belgische eerste minister in India door zijn evenknie ontvangen wordt. Bart De Wever en Narendra Modi zullen zo'n 3 uur met elkaar spreken en enkele akkoorden ondertekenen. Daarna volgt nog een toespraak voor Indiaanse industriëlen, een bezoek aan een diamantbeurs in Mumbai en de opening van nieuwe kantoren van de Hoge Raad voor Diamant uit Antwerpen.
11: India telt bijna 1,5 miljard inwoners en is dus economisch erg belangrijk. En dan nog dit: in het station van Schaarbeek in Brussel kun je dit weekend gratis 11 historische treinen bezoeken. De NMBS bestaat 100 jaar en heeft er daarom bijna 300 meter aan treingeschiedenis op de sporen gezet. Van een derde klasse rijtuig uit 1933 tot de koninklijke rijtuigen en de dubbeldekkers van vandaag. Deze bezoekers waren in elk geval enthousiast.
14: Ik heb er wel heel veel nog weten rijden ervan. En het is indrukwekkend.
15: Het is wel mooi zo terug de historische dingen te zien. De stoelen zitten wel comfortabel, maar ze prikken wel een beetje aan de benen. Dus dat vind ik wel minder.
16: Een cabine met allemaal verschillende knopjes en meters. En ook een pedaal van ander.
17: Eerste keer is in een diesellocomotief gezeten zelf. Dus vond ik wel fijn.
11: Het weer vanavond en vannacht, kans op stevige buien, vooral in het westen en het centrum van het land. Eventueel ook onweer en rukwinden, minimaal van 14 tot 18 graden. Ook morgen regen en buien, vooral in het westen en het noordwesten. En dan temperaturen tot 23 graden.
10: M&M.
18: Dit zijn de beste hits, door jou gekozen.
10: Replay.
19: Ja hoor, dat zijn ze dan, jouw 50 favoriete hits en nu zonder onderbreking. Maar eerst nog eens terug naar vorige week.
10: M&M 50.
18: Dit stond vorige week op nummer 3.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
1: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: M&M 50.
3: De beste hits door jou gekozen. 47.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Samen aan tafel.
5: Want zijn de dinsdagdels bij Lunchgarden?
4: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar 9,99 euro. Lunchgarden. Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeapelmoes deze week.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: M&M
8: 50.
7: Replay.

0: Zij hebben geen idee dat de dader in hun midden staat.
1: Hoe lang duurt dat nu nog? Ik weet dat jullie dit, maar we moeten nu echt volhouden, ja?
0: Zie jij wat zij niet zien?
2: Je vetzak loopt er nog altijd ergens rond. Ik word er shot van.
3: Marciane krijgt onder onze neus.
0: De nachtmerrie krijgt eindelijk een gezicht.
3: Is er nog iets dat hij kan doen?
0: Het nieuwe seizoen van Thuis. Vanaf maandag 31 augustus op VRT1 en op VRT Max.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de wielerronde van Spanje. De Sloveen, die al 3 ritten won in deze Vuelta en aan de leiding stond, is zwaar gevallen in de 8e rit. Karel Bertele.
6: Een ogenschijnlijk onschuldig geval van Tadej Pogacar zelf, die aan de linkerkant van de weg plots van zijn lijn afweek. Een paar seconden concentratieverlies misschien. Hij botste tegen de renner die rechts naast hem reed en plofte op de grond. Op een lange, rechte weg zonder obstakels, iets wat we zelden of nooit zagen bij de Sloveen. Maar de gevolgen zijn wel ernstig. Pogacar leek dizzy, moest gaan zitten. De linkerschouder en linker oogkas waren duidelijk geraakt. Er was ook bloed te zien. De eerste hulp kwam snel en even leek hij opnieuw op de fiets te willen kruipen. Maar hij schudde van nee, ging opnieuw zitten. En toen de dokters een verband rond zijn schouder deden, stapte hij zelf recht en in de ziekenauto.
5: De Fransman Brian Coquard won de sprint voor de Deen Mats Petersen. Onze landgenoot Jordi Meus werd derde. De Spanjaard Enric Mas is de nieuwe leider in de Vuelta. Na de enorme vloedgolf in Nepal en Tibet woensdag zijn er tot nu toe 261 buitenlandse toeristen gered. Dat meldt de toeristische dienst van Nepal. Het gaat vooral om mensen uit India en China. Er is ook sprake van 1 Belg, maar Buitenlandse Zaken bevestigt dat voorlopig niet en zegt dat er nog altijd 3 Belgen in het gebied vermist zijn. Officieel zijn er tot nu toe 682 doden gevallen bij de overstromingen. Duizenden mensen zijn nog vermist. De ramp werd veroorzaakt door een instortende gletsjer in het Himalaya-gebergte, waarna een stroom van modder, water en puin door de valleien raasde. In Mila, niet ver van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, is de ravage enorm na de Russische raketaanval van gisteravond op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Zeker 37 mensen zijn omgekomen. Tientallen huizen zijn vernield. Correspondente Joni de Rijke ziet dat de hulpdiensten nog altijd naar slachtoffers zoeken.
7: Op het terrein zelf doen ze dat met grondrobots, want het ligt daar vol explosieven. En we horen nog altijd explosies, ongeveer om de 5 minuten klinken der ontploffingen. En we vinden op de grond zelf van alles. We vinden kogels, we vinden granaten, we vinden stukken van drones. Zelfs op een paar honderd meter liggen er complete tassen met kogels. Dus dat betekent dat het echt een hele grote ontploffing moet zijn geweest. De mensen die hier vlakbij woonden, die huizen vatten onmiddellijk vlam, zodat sommige mensen levend zijn verbrand in hun schuilkelders.
5: En in het voetbal is de wedstrijd tussen Kortrijk en Charleroi aan de gang. Vlak voor het ingaan van de rust staat het er 1-1. Eerder vandaag speelden La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk. Vanavond en vannacht buien die stevig kunnen zijn, met kans op onweer en rukwinden en rond 17 graden. Morgen wordt het rustiger met nog wat neerslag, vooral in het westen. En het blijft zacht tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartphoto.be. M&M.
9: Dit zijn de beste hits door jou gekozen. M&M
10: 50 Replay. Hey, heb jij al gestemd voor de M&M 50? Zo niet, ga dan vliegensvlug naar VRT Max. Een heel erg goeie avond.

0: Bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep. Info op telenet.be.
2: M&M 50.
1: Replay.

0: bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 eigen Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de sectorfederatie van krantenwinkels is daar niet blij mee. Hij is dat de winkels zo nog meer inkomsten verliezen.
2: Voor mensen die daar in geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel waar ze menselijk contact hebben.
1: De nieuwe koning van Noorwegen, Hakon de Achtste, heeft vanavond voor het eerst het Noorse volk toegesproken. Het was vooral een eerbetoon aan zijn vader Harald, die gisteren is overleden. Hij was 89. Hakon 53 prees zijn vader als een man die vasthield aan zijn waarden en overtuigingen. Hij zei dat het een zware taak is om hem op te volgen en dat hij er alles aan zal doen om de vrijheid en onafhankelijkheid van Noorwegen te waarborgen. In Milan, niet ver van de Oekraïnse hoofdstad Kiev, is de ravage enorm na de Russische raketaanval van gisteravond op een opslagplaats van explosieven en munitie. Die lag vlakbij een woonwijk. Zeker 37 mensen zijn daarbij omgekomen en tientallen huizen zijn vernield. Correspondente Joanie de Rijke ziet dat de hulpdiensten er nog altijd naar slachtoffers zoeken.
3: Op het terrein zelf doen ze dat met grondrobots, want het ligt daar vol explosieven. En we horen nog altijd explosies ongeveer om de 5 minuten klinken der ontploffingen. En we vinden op de grond zelf van alles. We vinden kogels, we vinden granaten, we vinden stukken van drones. Zelfs op een paar honderd meter liggen er complete tassen met kogels. Dus dat betekent dat het echt een hele grote ontploffing moet zijn geweest. De mensen die hier vlakbij woonden, die huizen vatten onmiddellijk vlam, zodat sommige mensen levend zijn verbrand in hun schuilkelders.
1: In de hoogste voetbalklasse is de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Charleroi aan de gang. Kort voor het einde staat het er 1-2 voor Charleroi. Eerder vandaag speelden La Louvière en KV Mechelen 2-2 gelijk. Vanavond nog regen in het oosten. Vannacht wordt het zwaar bewolkt met buien die stevig kunnen zijn in het westen en het centrum. Met kans op onweer en rukwinden bij temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later opklaringen en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Een fotoboek vol herinneringen gaat voor eeuwig mee. Check smartfoto.be. M&M.
5: Dit zijn de beste hits door jou gekozen.
6: Replay. En het zijn ook echt de allerbeste hits, want die jij hebt gekozen. Non-stop en gaan we er gewoon lekker voor. Let's go!

0: 50.
1: De beste hits door jou gekozen. 10.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Een uur lang.
1: Alles geven met DJ Magic.
2: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws. Mensenbrecht Schaaprechts. In de Hoge Venen zijn brandweermannen nog altijd in de weer om te voorkomen dat het vuur daar oplaait. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn nu. Dat meldt de gouverneur van Luik vanavond. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, wellicht ook morgen eentje van de Duitse politie. 15 dagen geleden brak in de Hoge Venen een grote natuurbrand uit die al zeker 3000 hectare heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen hun daar gaan ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 Bbox-automaten. Jannik Gijsens van de sector Federatie van Krantenwinkels is daar niet blij mee. Hij vreest dat ze nog meer inkomsten zullen verliezen.
3: Voor mensen die daarin geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel waar ze menselijk contact hebben.
2: Cyprus is vanmiddag flink getroffen door zwaar stormweer. Op verschillende delen van het eiland staan wegen en gebouwen onder water. Bomen zijn omgewaaid en de stroom is er uitgevallen. In de bergen is gewaarschuwd voor modder en puin op de weg. En ook op de stranden is er schade. Verschillende boten zijn in de problemen gekomen voor de kust van Kaap Greco in het zuidoosten. Twee mensen zijn daar met een helikopter uit het water gered. En Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel overgehouden aan zijn val vandaag in de wielerronde van Spanje. Dat meldt zijn ploeg zo net. De Sloveen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar die wordt uit voorzorg uitgesteld vanwege de hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, zegt zijn ploeg. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. In het voetbal heeft Charleroi met 1-3 gewonnen op het veld van KV Kortrijk. Dankzij die overwinning gaat Charleroi na 4 wedstrijden aan de leiding met het maximum van de punten. Kortrijk staat zonder punten helemaal onderin het klassement. En op dit moment zijn er 2 wedstrijden aan de gang. In Oud-Heverlee Leuven tegen Stondaar staat het 0-1. Cercle Brugge tegen Lommel staat nog 0-0. Vanavond nog regen in het oosten. Vannacht wordt het zwaar bewolkt met buien die kunnen stevig zijn in het westen en het centrum met kans op onweer en rukwinden. Temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later opklaringen en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: M&M.
0: Dit is jouw zaterdagavond op M&M.
1: Magic.
4: Straks krijg je nog Thomas Gray hier in M&M Party. En ook David Guetta en Bebe Rexha komen eraan met de nieuwste. Maar eerst deze heerlijke throwback uit 2011. Dit is The Pursuit of Happiness van Steve Aoki.

Move Into The Sun van Hugel, dat is stilaan een beetje de hit van de zomer aan het worden. En Ultra Nate op de vocals, die kan je kennen van dit. Heerlijke 90s classic.

0: heerlijk dit, hè? Silence in the John Summit remix. En het was echt een topzomer voor hem. Elke maandag op Ibiza, maar ook op Tomorrowland.
1: So the first time I played here was not a full crowd whatsoever. And now we're at the main stage, so it's been epic, man.
0: Ja, ik heb die main stage set gezien, dat was niet normaal. Je moet het je even voorstellen. De zon gaat onder, die man komt op en die main stage staat gewoon vol. Dit is trouwens Anima.
2: M&M Party.
3: Dit is Magic.

Dat heb ik ook al gedaan. En daar zitten goede dingen tussen. En deze man die stond daar ook op het podium. Twee keer zelfs. Eén keer met Major Lazer op de mainstage. En daarna mocht hij nog eens de boiler afbreken. Ik heb het natuurlijk over Diplo. Je hoort hem nu met Side Piece en On My Mind.

0: Mijn eerste uurtje M&M Party zit er bijna op. En dan heb ik nog 3 DJ-sets vanavond. Eentje op Land of Love, eentje op Lopem Kermis. En daarna nog op de Palmfuif in Humbeek. En die laatste komt hier even wat reclame maken.
1: Dit weekend is het weer zover. De Palmfuif. Het beste feestje van de zomer om mee af te sluiten. 2 dagen lang feest en muziek in Humbeek. Tickets zijn nog steeds verkrijgbaar op www.palmfuif.be.
0: Ja, dat kan niet anders dan dat het daar een dik feestje wordt. Je hoort nu nog Loco Loco van Gordo en Reinier Zonneveld.
2: Dit is jouw zaterdagavond op M&M.
3: Met nog tot 10 uur...

0: Een uur lang het beste van Tomorrowland.
1: One World Radio op M&M.
2: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De regering van Nepal roept op tot een wereldwijde aanpak van de toenemende dreiging van klimaatverstoring op het Himalaya-gebergte. Ja, Wim Schepers, dat heeft allemaal te maken met de ramp van de voorbije week.
3: Ja, want de klimaatverstoring ligt volgens Nepal aan de basis van de vloedgolf die woensdag door het grensgebied met Tibet raasde. Een gletsjer in het gebergte stortte in, waarna een stroom van modder, water en puin alles en iedereen in de vallei meesleurde. Al zeker 682 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen zijn vermist, ook 3 Belgen. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd maar 0,01% van alle broeikasgassen uit, maar het Nepalese volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. De internationale gemeenschap moet zich verenigen, zegt de regering, om het ecosysteem in de Himalaya te vrijwaren.
2: Dank je, Wim. Cyprus is vanmiddag getroffen door zwaar stormweer. Op verschillende delen van het eiland staan wegen en gebouwen onder water. Bomen zijn omgewaaid en de stroom is er uitgevallen. In de bergen is gewaarschuwd voor modder en puin op de weg. En ook op de stranden is er schade. Zo zijn verschillende boten in de probleem gekomen voor de kust van Kaap Greco in het zuidoosten. 2 mensen zijn daar met een helikopter uit het water gered. In de Hoge Venen blijft de situatie moeilijk, meldt de gouverneur van Luik vanavond. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, eentje van de Duitse politie, om snel te kunnen reageren. Elke dag zijn er nog zowat 80 brandweerlui actief. 15 dagen geleden brak een grote natuurbrand uit die zeker 3000 hectare van het veengebied heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over de dalende inkomsten nu Bpost voorrang geeft aan de eigen automaten om pakjes te verdelen. Heel wat krantenwinkels dienen vandaag als post- of pakjespunt. Klanten die een pakje bestellen kunnen het daar gaan ophalen als ze dat niet thuis kunnen of willen ontvangen. Maar Bpost wil die pakjes nu vooral achterlaten in de zowat 3000 eigen B-box-automaten. Jannik Gijsens van de sectorfederatie is daar niet blij mee. Hij vreest dat de krantenwinkels zo nog meer inkomsten verliezen.
4: Voor mensen die daar in geïnvesteerd hebben over de jaren heen, zowel in personeel als in de plaats die de pakjes allemaal innemen, ja, dat is een naderlating voor die punten. Blijkbaar zou de klant kiezen voor die B-box afhaalpunten, wat dat volgens mij totaal niet zo is. Mensen kiezen nog altijd voor een winkel als ze menselijk contact hebben.
2: Zwaar verdikt voor Tadej Pogacar na zijn val in de ronde van Spanje vanmiddag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel, dat meldt zijn ploeg vanavond. De Sloveense wereldkampioen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar dat wordt uitgesteld wegens de hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel, zegt zijn ploeg. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. Wellicht is hij over een grote steen gereden. En in het voetbal zijn 2 wedstrijden aan de gang in de hoogste klasse. In Oud-Heverlee Leuven tegen Stondaar staat het 0-1. In Cerkelenbrugge-Lommel staat het nog 0-0. Bij de wedstrijden is er nog zowat een half uur te spelen. Het weer nog vanavond, regen in het oosten. Vannacht zwaar bewolkt met buien die stevig kunnen zijn in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden. Temperaturen tot 18 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met vooral in het westen en het noordwesten regen en buien. Later krijgen we opklaringen bij temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M. M&M Party.
0: Het beste van Tomorrowland.
1: One World Radio op M&M. Welcome to Tomorrowland.

0: een uur lang.
1: De beste M&M Party Hits.
2: Het is 11 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. In Hoogeveen blijft de situatie moeilijk, dat meldt de gouverneur van Luik vanavond. De wind blijft het vuur aanwakkeren, waardoor de hulpdiensten extra alert moeten zijn. Vandaag is er opnieuw een helikopter ingezet, eentje van de Duitse politie, om snel te kunnen reageren. Elke dag zijn er zo'n 80 brandweerlui in de weer. 15 dagen geleden brak de grote natuurbrand uit, die al zeker 3000 hectare van het veengebied heeft verwoest. Mogelijk ligt de oorzaak bij een landbouwmachine. De Noorse koning Håkon heeft vanavond voor het eerst het Noorse volk toegesproken. Zijn toespraak was een eerbetoon aan zijn vader Harald, die gisteren is overleden. Hij was 89. Håkon prees zijn vader als een man die vasthield aan zijn waarden en overtuigingen. Hij zei dat het een zware taak is om hem op te volgen, maar dat hij er alles zal aan doen om de vrijheid en onafhankelijkheid van Noorwegen te waarborgen. Een zwaar verdict voor Tadej Pogacar na zijn val in de ronde van Spanje vandaag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel, dat meldt zijn ploeg. De Sloveense wereldkampioen moet geopereerd worden aan zijn sleutelbeen, maar dat wordt uitgesteld wegens die hersenschudding. Pogacar blijft in het ziekenhuis, zijn toestand is stabiel. Hij stond aan de leiding in de Vuelta, maar moest dus opgeven. Wellicht is hij over een grote steen gereden en dan gevallen. In het voetbal zijn twee wedstrijden afgewerkt vanavond. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee-Leuven en springt zo naar de derde plaats. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. Voor de nieuwkomer in de hoogste klasse is het de tweede zege op rij. En daar zijn we blij mee, zegt speler Joey Pelupessi, maar het was moeilijk.
3: Nou, matig zelf moet ik zeggen, waar we het goed doen om geen goal tegen te krijgen. Zit er een stuk beter in de tweede helft. En ja, als dat een goed resultaat uitwijst, dat is een geweldig, geweldige avond voor ons.
4: De winnaar is de zomer van Oya Leeuwen.
2: De zomer van Oya Lele is de VRT Zomer 2026. Dat is vanavond bekendgemaakt in Blankenberg.

0: gekozen voor dit nummer dat een knipoog is naar de K3-klassieker Oya Lele. Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marten vervangt, zijn dolblij daarmee.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij het zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet, En toch wel.
1: Ja, dankjewel allemaal. Dankjewel.
3: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk. Ja.
0: Het weer nog vannacht is het zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum met kans op onweer en rukwinden, temperaturen tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en noordwesten regen en buien, later opklaringen en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: M&M. Dit is jouw zaterdagavond op M&M. Party hits.
5: Mixed by Erwin de Nul.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De regering van Nepal roept op tot een wereldwijde aanpak van de toenemende dreiging van klimaatverstoring. Alles heeft te maken met de ramp van de voorbije week in het Himalaya-gebergte, vertelt Wim Schepens.
1: De klimaatverstoring ligt volgens Nepal aan de basis van de vloedgolf die woensdag door het grensgebied met Tibet raasde. Een gletsjer in het gebergte stortte in, waarna een stroom van modder, water en puin alles en iedereen in de vallei meesleurde. Al zeker 682 mensen zijn omgekomen, duizenden mensen zijn vermist, ook 3 Belgen. Nepal stoot naar eigen zeggen wereldwijd maar 0,01% van alle broeikasgassen uit, maar het Nepal deze volk is bij de eerste slachtoffers van de klimaatverstoring. De internationale gemeenschap moet zich verenigen, zegt de regering, om het ecosysteem in de Himalaya te vrijwaren.
0: De Israëlische premier Netanyahu heeft in een zeldzame uithaal de gebeurtenissen op de bezette westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Tientallen gemaskerde Israëlische kolonisten hebben opnieuw huizen in het Palestijnse dorp Qusra aangevallen. Het leger zou niet hebben ingegrepen en kolonisten zouden ook een tv-ploeg van de Amerikaanse zender NBC hebben aangevallen. Netanyahu spreekt over criminele gewelddaden door een handvol relschoppers die de positie van Israël in de wereld schaden. Hij belooft dat de kolonisten zullen worden opgepakt en berecht. Zwaar verdikt voor wereldkampioen wielrennen en leider in de Vuelta Tadej Pogacar na zijn val vanmiddag. Hij heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een breuk in de nekwervel. De Sloveen ligt in het ziekenhuis en zal na de hersenschudding geopereerd moeten worden aan dat sleutelbeen. Het is wellicht einde seizoen, zegt Sportza-collega Bart Aerts in Benidorm.
2: We hebben ondertussen 3 gespecialiseerde artsen gecontacteerd en zij zeggen allemaal dat Pogacar aan een drama is ontsnapt, want een breuk in de nekwervel, dat is niet niks. Dat kan tot permanente verlamming leiden vanaan het bovenlichaam tot helemaal beneden. Remco Evenepoel kan daarover meespreken na zijn val in de Ronde van Lombardije in 2020. Als hij te vroeg begint en die nekwervel is nog niet stabiel en hij valt opnieuw, hebben de dokters ons uitgelegd, ja, dan kan dat dramatische gevolgen hebben. Dus ja, we moeten eigenlijk echt wel een kruis maken over het seizoen van Tadej Pogacar.
0: 2 wedstrijden in de hoogste voetbalklasse vanavond. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg. Maar Standaard springt zowel naar de 3e plaats in de stand.
3: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen. Maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag. Wat ook positief is.
0: OHL blijft met 0 punten gedeeld laatste. Nieuwkomer Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen zo naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e.
4: De winnaar is de zomer van Oya Leleva Kadri!
0: De zomer van Oya Lele is de VRT Zomerrit 2026 vanavond bekendgemaakt in

0: is al de vijfde zomerrit voor K3 in alle bezettingen samen. Het nummer is ook een knipoog naar de K3-klassieker Oya Lele. Hanne, Julia en Klaasje, die de zwangere Marten vervangt, zijn dolblij.
1: Hoe voelt dat, Julia?
2: Oh my god,
1: ik ben helemaal perplex. Klaasje, kan jij iets zeggen?
3: Ja, het is echt bizar. We hadden elkaars handen vast en we zeiden nog van nee, ik denk het toch niet, En toch wel.
1: Ja, dankjewel allemaal.
3: Dankjewel aan Studio 100, dankjewel aan Marten. Want deze is ook een beetje voor Marten natuurlijk.
0: Ja. Met weer heb ik nog. Vannacht is het zwaar bewolkt met fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer en rukwinden en tot 18 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met vooral in het westen en noordwesten enkele buien. In de loop van de dag opklaringen en tot 23 graden. Zo zaterdag 29 augustus zit erop. Een goede nacht.

0: M&M.
1: Als je mijn gedachten eens

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In IJsland kon er tot middernacht onze tijd gestemd worden in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. Intussen zijn de stembureaus gesloten, er worden geen exit polls uitgevoerd, dus het is nog niet duidelijk wat de tendens is. Uit peilingen vooraf bleek wel dat de IJslanders verdeeld zijn en dat ongeveer de helft van de mensen voor toetreding tot de EU is en de helft tegen. De premier gelooft dat toetreding tot de EU heel wat economische voordelen zou bieden voor IJsland. Maar de belangrijke visserijsector in IJsland vreest te veel Europese inmenging. In Cyprus is een schipper omgekomen tijdens het stormweer zaterdag. Aan Kaap Greco in het zuidoosten werd een boot door de hoge golven tegen de rotsen geslingerd. De kapitein overleefde het niet, 2 andere mensen werden met een helikopter gered. Ook heel wat andere boten langs de kust kwamen in de problemen door de zware storm. Op het eiland zelf waren er ook problemen met omgevallen bomen, stroomonderbrekingen, aardverschuivingen en ook overstromingen. In de Cypriotische hoofdstad Nicosia werd een man getroffen door de bliksem. Hij raakte gewond, maar is niet in levensgevaar. In het voetbal zijn zaterdagavond 2 wedstrijden afgewerkt. Standaard is met 1-2 gaan winnen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Trainer Vincent Euvraar beseft dat het niet de beste wedstrijd was van zijn ploeg, maar Standaard springt wel naar de 3e plaats in het klassement.
1: Het is zeker zo dat we vandaag niet per se de 3 punten verdienen, maar op basis van onze eerste 4 wedstrijden verdienen we wel 8 punten. En zo is het ook weer in voetbal. En moet ik zeggen, scoren we toch ook weer 2 keer op verplaatsing vandaag. Wat ook positief is.
0: Oud-Heverlee Leuven blijft met 0 punten gedeeld laatste. Lommel is met 0-1 gaan winnen bij Cercle Brugge. De Limburgers klimmen naar een gedeelde 4e plaats op 1 punt van Standaard. Cercle is met 2 punten gedeeld 12e. Het weer dan nog, vannacht zwaar bewolkt. Fikse buien in het westen en het centrum. Kans op onweer ook en rukwinden. En minimaal rond 18 graden. De dag begint ook zwaar bewolkt, met vooral in het westen en het noordwesten nog wat buien. In de loop van de dag krijgen we dan opklaringen en maximaal gaan tot 23 graden. Begin van de week wordt wisselvallig en ook niet warmer dan 21 graden. Ik wens je nog een heel fijne nacht en meer vind je ook altijd op vrtnieuws.be.

0: ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Great Expectation.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Turkije en Somalië hebben een schip bevrijd dat eerder deze maand gekaapt was voor de kust van Somalië. Volgens de Somalische regering duurde de operatie 10 dagen en werden 14 piraten gedood. Door de militaire druk werden de kapers uiteindelijk gedwongen het schip te verlaten, klinkt het. In de Golf van Aden en voor de kust van Somalië worden de laatste maanden opnieuw vaker schepen gekaapt. De daders eisen dan los geld. Piraten hebben anoniem gezegd dat Turkije...